0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden.
3: Lekker.
2: Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel.

Ja, Robert van Hemert en gevangenis. Is het al weekend? Dat vraag ik op maandag, dat zegt hij. Ja, nou, er zitten we dan 7:07 mensen. En wij gaan eens even peilen hoe jij erbij zit. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan het wel hebben. Maar hoe zit jij erbij op deze maandag de 13e van juli? Heb je een lekker weekend gehad? Dan denk je van, nou, laat mij nog maar even liggen. Of denk je ook net als mij, kom maar op. Kies voor hard of zacht. Ik heb vandaag de volgende liedjes. Keuze zacht.

0: normaal en kom erbij. Dat is de tegenhanger, zeg maar, van de zachte. De harde variant. Je mag het laten weten in een appje. Wordt het hard of wordt het zacht? Eén van de beide woorden mag je sturen in de NPO-luister-app.
1: Hé, hey, Clubbie. Ja, een bijzondere goedemorgen. Marcel Klaproosje, Tinia Schoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè. Het weekendje weer achter de rug. En die hebben we vertoefd aan de Costa del Pini. Heerlijk. Zwemmingpool. Lekkere kipkluifjes. Een beetje aardappelgratin, Marcel. Lekker.
0: Heerlijk, man.
1: En ouderwets bloemkool. Fantastisch gesnaveld.
0: Cauliflower.
1: Heerlijk. Ja. Hey, we zijn op weg naar het golfbandje. En we gaan met team Binswouw even de grietjes prikken en bezanden. We beginnen een uurtje eerder, want het wordt weer moutig. En Marcel.
2: Ja?
1: Voor maandag zal ik zo te denken een hele leuke van de Dutch Boys. En heb jij mijn zwien nog zien? Helle pinbos, piddelidelli. Ik zeg, Clubje, geniet van het weer. 14 graadjes boven de snorkel. Titom, afknijpen
0: en droog zwaaien.

0: zei het al, ik had er zin in. De meeste mensen hebben dat niet na de vakantie, maar ik heb gelukkig van mijn hobby mijn werk gemaakt. Blij om weer achter het uitzendbureau te zitten. Maandag 13-7. En Paul die zei, goedemorgen Marcel, goedemorgen Tien. Ja, nou, Tienus die heeft me afgewisseld, want die is nu met vakantie. Dus ik heb Wouter bij me.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Tienus die, die heeft wel lekker 4 weken, heeft ze.
1: Zo, ja.
0: Ah, dat vind ik echt krankzinnig lang.
1: Vind ik ook wel eigenlijk.
0: Achter elkaar dan, hè. Kijk, ik heb ook in totaal 4 weken. Want ik had nog een weekje van vorig jaar over. Die heb ik dus nu opgemaakt. Die is doorgekrast nu, die is op.
1: Mm-hmm.
0: Dit weekje wat nu afgelopen is, zeg maar.
1: Ja,
0: dat was van vorig jaar dus. En 3 weken komt nog in augustus. Dat zien we dan wel weer. Maar 4 weken achter elkaar vind ik lang, hoor.
1: Dat is een soort sabbatical bijna.
0: Nou, dat is het, ja. Dan moet je bijna na 4 weken weer voorstellen. Van,
1: ja.
0: Van handjes schudden.
1: Ik, van hi, ik ben van wijk.
0: Ja, precies, dat.
1: Ja. Ja.
0: Maar goed, zes lekker er even uit. Is de vakantie slecht begonnen?
1: Vakantie slecht begonnen?
0: Zij is de vakantie slecht begonnen. Hondje Pip is overleden.
1: Oh, de zwaai, ja, ik zag het.
0: Man, wat een triest nieuws.
1: Zonde.
0: Ah, dat hing al een beetje in de lucht. En die moest naar het ziekenhuis. En dat was echt heel triest. En we hebben Pip hier onlangs nog in de studio gehad.
1: Ja, nog geen 2 weken geleden.
0: Nou, dat. Maar toen ze was het hondje al niet zo van het eten. Nou, vooral van het, niet van het eten. Drinken nog wel, maar... Dus, maar goed, ik ken het hondje voor de rest niet.
1: Nee, ik ooit ja, verder ook niet.
0: Maar ze zei toen al van, eet niet zo goed. En, maar goed, het is, ze hebben moeten laten gaan.
1: Dat ja,
0: is, triest nieuws.
1: Ja,
0: triest nieuws. Dus ik hoop dat de rest van de vakantie in ieder geval een stuk beter gaat verlopen. Ze gaat deze week natuurlijk naar de Zwarte Cross.
1: Oh ja, tuurlijk. Dus
0: ja,
1: maar, ja.
0: Ja, dat is mooi, hè. Dat is een mooie week hier ook voor de boeg. Prachtig weer. Heerlijk.
1: Ja.
0: En hoe is het hier op de basis? Heb ik nog wat gemist? Zijn er nog roddels?
1: Ik heb weinig roddels.
0: Weinig roddels?
1: Ik denk dat je weinig gemist hebt.
0: Meestal in de media wordt er flink geroddeld. Misschien is er nog wat gebeurd.
1: Nee, niks.
0: Mee, geen achterklap. Zijn er nog dingen die zometeen met de microfoon uit moeten worden besproken?
1: Volgens mij niet. Ja, of het is ook allemaal langs mij gegaan.
0: Dat zou kunnen.
1: Het gaat wel over ons.
0: Heb jij er wel voelsprieten voor?
1: Ja, dat wel.
0: Dat heb jij wel. Oké. Nee, maar dat is goed om te weten. Dat we even weten waar we het over moeten hebben. Maar
1: ja.
0: Intern dus niks. Niks met Corné, Emily, Jan.
1: Volgens mij gaat alles goed.
0: Andere Jan Smit ook niet.
1: Nee.
0: Is ook, nou ja. Goed, nou ja. Die heeft vakantie ook. Ook vakantie.
1: Ook, dat is waar. Is ook
0: ja, die ging camperrijden. Ging die. Ja, lekker. Nou mensen, ik hoop dat het goed gaat met jou en andere kant van de radio. Laat het weten. Stuur maar even een berichtje. Altijd leuk om even wat te horen van de andere kant van de radio. Dus een tekstberichtje, audio-appje. Stuur het in. NPO Luister. Het dreigt in Nederland de komende tijd echt een watertekort te komen door de aanhoudende droogte. Er is nog genoeg drinkwater, maar we moeten wel zuinig aan om te zorgen dat de druk op de leidingen goed blijft. Vooral boeren en de scheepvaart die merken de problemen nu al. Ondernemers die stellen grote uitgaven, zoals een nieuwe bestelbus of een verbouwing, steeds vaker uit. Dat lezen we vanochtend. Ze maken minder winst door de stijgende kosten. En er is te veel onzekerheid over de regels van de overheid. Als bedrijven niet vernieuwen, dan wordt het voor hen steeds lastiger om te concurreren. Wordt ook tering duur allemaal.
1: Alles, ja.
0: Dat is verschrikkelijk. Ik was vorige week even een dagje met mijn zoon naar Kaatsheuvel.
1: Oh ja, ik heb het gezien,
0: gewoon zijn naar de Efteling, zeg maar, een hollebolle gijs. En, maar als je bij ons vandaan, dan moet je sowieso uit Friesland helemaal naar de andere kant van het land.
1: Dat is een
0: nou, dat kost natuurlijk klauwen met handen aan benzine. En dan moet je de entree, het parkeren, het eten en het drinken.
1: Ik wou zeggen, dan heb je nog niks gegeten.
0: Daar komt een hoop bij kijken.
1: Ja, ik weet
0: het. Ik denk dat ik tussen de 200 en 300 euro zeker kwijt was. Dat met z'n tweeën, hè?
1: Ja, dat geloof ik.
0: Een paar attracties gehad.
1: Ja, was het een beetje druk eigenlijk?
0: Ja, het was hartstikke druk. Veel schoolreisjes en dat ze waren er allemaal nog.
1: Oh ja, en was het warm?
0: Het was warm.
1: Dus en ook nog ijsje.
0: Ijsjes, ja. Zeker gehad. En wat hebben we nog meer? Maar ze hebben nu wel bij sommige attracties virtuele wachtrijen. En dat vind ik wel.
1: Klopt.
0: Dat is een uitkomst. Dat is echt, ja, heerlijk. Vandaag weinig bewolking. Het wordt overal zonnig. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. Temperatuur vandaag variëren tussen 23 en 31 graden. En dat is hem. 6:15, jongens. We zetten nog een bak koffie en we zetten even lekker wat muziek op. Ah.

0: En er hangt iets in de lucht. En dat is amore.
1: Hard.
0: Love is in the air, dat zongen ze vroeger al. Het is 6:50, tijd voor een keuze. Van jouw kant in ieder geval. Laat maar even weten in onze NPO Luister-app. Wat wil je? Een zachte.
2: Hoe lang moet ik op jou blijven wachten?
0: Rustig wakker worden met Nick en Simon.
2: Hoe lang staat jouw deur nog op een knie?
0: Of hebben we zin in een harde?

0: Nogmaals, woordje hard, woordje zacht. Het mag beide. Laten weten nogmaals even binnen nu in een paar minuten. Gaan we naar Wimpy van Dam. Dag Wim.
1: Goedemorgen Marcel, clubje, lijnhaartjes, jij de Bellerman, even vergeten ben. 58 boterham met Marcel, dan zijn we klaar. 14,5 werkdag, dus dat houdt in 29 schafjes. Dan is het vrijdag 31ste en om 11:30 gaat het hekje dicht en is Wimpy klaar. Lekker. Iedereen een hele fijne maandag toe en de show must go on.
0: De show must go on, sowieso. Dat hadden wij ook, dat waren wij voornemend, zeg maar. Om deze show eens even door te trekken. Sowieso de komende 4 weken. Jij bent er 3 weken, hè?
2: Ik ben er 3 weken,
0: Drie weken, dus ik zit 1 weekje ben ik alleen.
2: 1 weekje zit je alleen.
0: Lone rider ben ik dan. Ja. Oh, dat lukt ook wel, maar ik vind het leuker als jij erbij bent, Wouter.
2: 3 weken ben ik.
0: Zeker. En dan heb jij vakantie?
2: Dan heb ik ook vakantie, ja.
0: Waar ga je naartoe?
2: Ik ga naar Spanje.
0: Oh, lekker. Heerlijk. Waar? Waar?
2: Ja, een beetje in de buurt van Lloret de Mar.
0: Oh, Lloret de Mar.
2: Daar ga ik niet specifiek naartoe, maar het zit daar in de buurt.
0: Oh, nou dan kun je prima rondhangen.
2: Ja, dan kun je.
0: Dan zie je het wel licht worden, hoor, op een gegeven moment. Ja, ja.
2: Oh, dat denk ik wel.
0: Lloret de Mar. Maar goed, die hebben jullie in Zeeland ook natuurlijk.
2: Ja, nee, heerlijk.
0: Renesse?
2: Renesse bijvoorbeeld. Ja, nu is dat aan de overkant van mij, maar aan onze kant heb je ook een mooie stranden, mooie kustplekjes.
0: Maar stappen?
2: Stappen. Ja, stappen minder. Dat minder. Is wel echt Renesse.
0: Dat is Renesse, hè?
2: Ja.
0: Dat is zeg maar Lloret de Mar van.
2: Van Zeeland, ja.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Ja, heerlijk, man. Och, ik denk aan de vakanties vroeger dit. Heerlijk. Harold, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Marcel. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen club van Wakkermensen. Harold hier uren. Erg mistig klas in de Veen. En mooi dat je weer bent, Marcel. Wow, wat heb ik een mooi weekend uit. Echt niet normaal. Ja, prachtig. Volendam, Edam en in Hoorn. En in Hoorn was ik gisteren in het kleine café aan de haven. Een liedje zag geschreven door vader Abraham. Hij zat daar te wachten op een journalist. Zo gaat het verhaal. En daar heeft hij zijn pen gepakt en een viltje. En daar is de wereldhit van vader Abraham, het kleine café. Ja, daar is daar geboren, zeg maar.
0: Ja, ja.
3: En we hebben daar lekker gezeten, een biertje gedronken en de verhaal naar gehoord. En nee, machtig mooi. Supermooi en geen hard gekookt ei gegeten daar, maar wel zo'n heerlijk plankje. En jongens, ik maak er een hele mooie dag van. Laatste week en dan hoppakee, vakantie. Ik ben er aan toe. Yo.
0: Daar kun je ook aan toe zijn. Dat is wel zo. De laatste loodjes wegen altijd het zwaarst. Dat is heel gek.
2: Ja, dat is even doorbijten.
0: Dat is iets psychisch, is dat, hè? Ik heb dat. Ik doe veel racefietsen.
2: Mm-hmm.
0: Ja, best wel veel. Ik heb afgelopen vakantie ook wel wat gefietst. Maar dat is altijd als je de laatste kilometers hebt en je hebt de kerktoren, zeg maar, in het zicht.
2: Ja.
0: Dat is heel gek. Maar die laatste meters die zijn altijd het zwaarst.
2: Oké. Okay.
0: Raar is dat.
2: Dan ga je extra hard moeten.
0: Nee, dan voelt zwaar. Dan denk je, och. Zijn we er nou nog niet?
2: Oh.
0: Dat laatste loodje. Dat, maar goed, Harold, we gaan je helpen deze week met wat gezelligheid in de ochtend. Bas!
4: Morgen, Club van Wakkermensen. Morgen, Marcel, kale badmuts. Hoe is het? En die andere week daarna nu al niet meer.
0: Wouter. Tijd.
4: Nou, maak er een mooie dag van. Geniet van het zonnetje. Werk ze.
0: Hartjo. Dit klinkt een beetje als een 27 op 7 vroeger. Dit, ik heb gewoon een tinnitus in mijn oor gekregen.
2: Ja,
0: spontane tinnitus. Even kijken. Bart zegt goedemorgen Marcel, Wouter, mijn neefje en ik zijn op de vrachtwagen onderweg vandaag. Graag willen we een liedje van Henk Wijngaard. Of eigenlijk de Henk Wijngaard medley van de Lawine Boys. Groetjes en een fijne dag. Even kijken. Marco, die is er nog niet over uit met hard of zacht. Die zegt nooit geen Nick en Simon en normaal als... Ik heb gewoon een tinnitus in mijn oor gekregen.
2: Ja, ik ook
0: spontane tinnitus. Even kijken. Bart zegt goedemorgen Marcel, Wouter, mijn neefje en ik zijn op de vrachtwagen onderweg vandaag. Graag willen we een liedje van Henk Wijngaard. Of eigenlijk de Henk Wijngaard medley van de Lawine Boys. Groetjes en een fijne dag. Even kijken. Marco, die is er nog niet over uit met hard of zacht. Die zegt nooit geen Nick en Simon en normaal als ik niet luister. Ja, Mark,

0: gefeliciteerd met je zoon.
1: Ja.
0: En ik hoop dat je een lekker weekje hebt gehad. Maak er een mooie uitzending van. Ciao, ciao. De show must go on.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja, doei, doei. Ja, die was, dat heb ik inderdaad ook nog gehad, ja. Wat is er veel gebeurd in een week, zit ik nu ineens te bedenken.
2: Dan zeg je, ja, gefeliciteerd.
1: Of? Ja. Dus, ja, dankjewel. Ja. Grote jongen. Grote jongen inmiddels. 13 jaar is hij.
2: Ah,
1: en hij is, ik denk zo'n beetje, ik heb de meetlint er niet bij gehad, maar ik denk mijn lengte.
2: Oh.
1: 1,84. Hij is echt heel groot. Dus wij maken ons nu ook, nou, zorgen wil ik niet zeggen, maar hoe komt het, weet je wel? Kijk, als je een beetje lang bent, is niet erg.
2: Nee,
1: maar te lang is natuurlijk ook niet fijn, hè?
2: Dus op een gegeven moment is het inderdaad te.
1: Dus
2: hij is nu 13.
1: 13.
2: En dan, even.
1: 1,84.
2: Okay, ja.
1: En dan kan er nog een groeispurt komen, zeggen ze, rond de 14, 15e jaar.
2: Dan gaat hij richting de 2 meter.
1: Dan gaat hij, inderdaad, ja. Ja. Dus we moeten even kijken hoe dat allemaal gaat. Oké, peiling gehad, mensen. Ik zie dat het voornamelijk hard is, wat ik hier in de app zie. Dus gaan we zo meteen even normaal draaien. En dan hebben we zo meteen ook tijd voor een truckerstrack. Een truckerstrack, dat is gewoon een lekker vrachtwagenliedje. Een liedje van Henk Wijngaard misschien, maar het kan ook totaal iets anders zijn. Laat het weten of je een suggestie hebt, want er zijn er zat van dit soort truckersliedjes. Je mag ze insturen in de app.

0: En wij hebben zo meteen tijd voor...
1: Vroege Vogel.
0: Een vroege vogel. En dat kun jij zijn op dit belachelijk uur. Want dat is het. Zo voelt het voor mij wel in ieder geval, Wouter. Ik heb alleen maar uitgeslapen de afgelopen week. Dus ja, dit is vroeg.
2: Ja, dit is vroeg.
0: Ja, nu weet je weer even wat dit doet, dit tijdstip. Het is bokvroeg. Dus laat even weten, wil je onze vroege vogel worden? Dat kan heel eenvoudig. Zoals Tine zou zeggen, easy peasy. Lemon squeezy.
2: Lemon squeezy. Oh,
0: lemon squeezy. Ja. Je kan je even melden bij Wouter, want die zit nu achter het digitale loket. Je kan Zeker. Even een appje sturen met daarin je voornaam.
2: Je voornaam, ja.
0: Dat is in principe de toegang tot de vroege vogel van deze maandagochtend. Als je nou zo meteen in de uitzending komt, dan krijg je even wat leuks opgestuurd. En dan krijg je ook nog de ruimte om even een verzoekplaatje aan te vragen. Ach. Nou jongens, dat wil je toch. Stuur maar gewoon even een appie met je voornaam. Mag en kan zo vaak als mogelijk. Wellicht kom je er zo meteen uitvallen en zit je hier in de uitzending.
3: Hey, voorspel.

0: Jantje.
1: Jan de Weerman.
0: Ja, jou gemist hoor.
1: Wow, wow, wow, Jan de Weerman. Wat wordt het weer, Jan de Weerman? Schijnt de zon misschien vandaag?
0: Nou, ik moest de afgelopen week natuurlijk zelf de app openen.
2: Oh ja.
0: Ja, zelf de weer-apps openen. Maar het is toch lekker als Jan het even zegt. Hè? Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, clubje. Nou, vanochtend hebben we eerst bewolking. Later in de morgen lost die snel op en komt de zon er weer goed bij. De wind is zwak tot matig. Temperaturen vandaag 22 tot 31 graden in het zuiden. En hier onze spreuk.
0: Ja.
3: Overvloed van dauw maakt de hemel blauw.
0: Blauw. Oh, dat is mooi. Of grijs en grauw, dat zou kunnen. Maar blauw heb ik liever. Jan, dankjewel. Gaan we naar het nieuws van 6:30.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen.
0: Dankjewel Jasper. Gaan we naar het verkeer voor dit moment. De eerste files die hebben zich gemeld. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Empel en Waardenburg. Een uurtje. Uurtje extra door een ongeluk. Linker rijstrook is dicht. 20 minuten op de A15 Rotterdam Europoort voor Rozenburg Centrum. Kapotte vrachtwagen, daar is de weg gelukkig weer vrij. En de A16 Breda Rotterdam. Voor Knopen Terbrechtseplein heb je 19 minuten door wegwerkzaamheden. Ook wegwerkzaamheden op de A27 Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Avelingen, daar heb je 13 minuten. Succes onderweg.
5: NPO Sterren NL.
6: De nummer 1 van de zomer.
0: Met de Afro Bros, met Sean West en Billy Dans.

0: zich af, waarom hoor ik nooit de Paladijns? Nou, Willem, dan luister je niet vaak genoeg, zou ik zeggen. Want die draaien we best regelmatig. Dit was de cover inderdaad van Jeroen van Zelst. En jouw liefste wens.
1: Vroege Vogel.
0: Ja, zo meteen tijd voor de Vroege Vogel. Is er wat deelname, Wouter? Of zeg jij van, nou, minimaal, een beetje karig?
2: Nou, natuurlijk is er wat deelname. Maar het kan altijd meer.
0: Het is maandagochtend, hè?
2: Ja, dat
0: merk
2: je.
0: Men moet even opstarten.
2: Ja, dat merken we.
0: Het is een beetje dieselmaatschappij wat wij hebben, hè?
2: Ja.
0: Wij zijn slow starters.
2: Is ook.
0: Dus rustig aan. Ik snap dat wel, maar mocht je in de gelegenheid zijn en denk je van, nou, ik zou dat wel willen worden vandaag, de Vroege Vogel. Doe je best en stuur even een appje. Dat is eigenlijk alles. Nou ja, hoef je bijna je best niet voor te doen.
2: Nee, gewoon je voornaam sturen.
0: Voornaam even in de app, dat is alles. NPO Luister, zo heet onze app. We gaan eens even naar wat appies toe, voordat we zometeen de truckerstrek hebben en dus ook de Vroege Vogel. Daar kun je nog wel even een minuutje of, nou, laten we zeggen, 8 je appje voor sturen. Herman is er ook bij. Dat is altijd een mooi vertrouwd geluid. Herman.
3: Ja, goedemorgen Marcel, Wouter. Ook goedemorgen, jongen. En alle andere luisteraars natuurlijk. Ah, Marcel.
0: Ja.
3: Gisteren was mijn kleinzoon hier. Die is 15, man. 15 jaar.
0: Ja.
3: Ik ga hem de hand. Ik zeg gefeliciteerd, jongen. Ik zeg nee. Ja, bedankt, opa. Man. Ik weet dat ik zie dat je verschoot. Wat verdrietig wat gedaan. Nou, fijne dag allemaal.
0: Ja, dat is wat, Herman. Dat gaat, maar dat is, alle clichés zijn dan waar. Want onze zoon die is dan 13 geworden. Mm-hmm. Die is net zo groot als mij dus nu, inmiddels. Toen hij geboren werd, was hij prematuur. Hij was er iets te vroeg geboren. Maar toen kon ik hem echt zo in mijn hand kon ik hem houden. Ja. Het was echt, dat was zo klein.
2: Ja.
0: Ini mini.
2: En nu is hij even groot.
0: Oh, dat is niet normaal, zeg. Krankzinnig. Maar goed, hartstikke mooi hoor. Goed, hij doet dat hartstikke tof. Dus, en we hebben een mooie week gehad. Zo is het ook weer. We gaan eens even naar wat andere appies. Oh ja, dit is ook nog een goede vraag van Bertus. Die zegt, Marcel, hoe is het met jouw nieuwe familielid? Hangt hij in de gordijnen? Of heeft hij het huis verbouwd? De kitten.
2: Oh, je had een kitten op bezoek.
0: Nou ja, die had ik op visite. Het is niet mijn kitten. Het is de kitten van zo'n lief.
2: Ja.
0: Kijk, wij zijn ooit, jaren geleden zijn wij gescheiden. We gaan in goede harmonie overigens. Het gaat allemaal prima. Maar de kitten is door moeders geregeld.
2: Oeh.
0: Dus daar is ook zijn thuis.
2: Ja.
0: Dus hij was bij mij even logeren, zeg maar, even een paar dagen. Maar dat is, het is een hele aardigheid. Dat kan ik wel. Ik vind dat wel heel leuk, ja. Ja, het viel mij alles mee.
2: Oh, gelukkig.
0: Ik heb wel gezegd, je moet wel zelf voor hem gaan zorgen. Want dat, die last wil ik dan niet hebben.
2: Op zich, een kat hoef je niet uit te laten.
0: Die hoef je niet uit te laten. Nee, dat is waar. Maar een kitten moet je wel redelijk in toom houden.
2: Ja?
0: Ja, zeker wel. Dat hangt inderdaad in de gordijnen.
2: Oh ja.
0: Het gaat onder de bank zitten. Het gaat tussen mijn platen zat het op een gegeven moment in de kast. Ja. En mijn plant heeft er niet overleefd. En dat soort dingen. Maar goed, voor de rest hebben we smakelijk om gelachen.
2: En de meubels hebben het allemaal overleefd verder.
0: Meubels ook nog.
2: Oh,
0: ja,
2: gelukkig.
0: Dat begint wel te krabben natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, dat krabt iets harder dan wij op de rug, zeg
2: ja,
0: maar.
2: Zeker.
0: Die nagels die gaan echt hard er dwars doorheen. Ja, ja. Nou goed. Maar een hele aardigheid. Even kijken. Dan hebben we nog meer. Ja, heel veel mensen die melden zich inmiddels al aan voor de Vroege Vogel. Nou, doe je best, jongens. Doe nog maar even een appje sturen met je voornaam. Gaan wij even een leuke truckerstrek draaien, Wouter.
2: Ook leuk.
0: Ja, ja, dit is wel een liedje wat we eigenlijk nooit draaien. En dat vind ik altijd wel mooi met truckerstrek. Dan kunnen we ook eens even iets anders draaien. Ja. Dit wordt aangevraagd door... hier is het. Van Arjan. Arjan die zegt, Marcel, voor de truckerstrek mag je wel even Johnny Bolk met Tirza draaien. En Tirza is geen vrachtwagenchauffeuse.
2: Nee.
0: Zij zit op een bus.
2: Ze zit op een bus.
0: Op een touringcar.
2: Dat is ook, ja.
0: Zingende buschauffeuse.
2: Telt ook, toch?
0: Ja, zeker. En zij hebben een liedje dat heet Wanneer zie ik jou eens weer? Dat is een verkapte truckerstrek. Ja. Gaan we eens even regelen. Dus truckers in de landen, verenigt u. De zon.

0: De vraag is, Wouter, wie hebben wij aan de lijn?
1: We hebben aan de lijn een Sten uit Nijkerk.
0: Hey Sten.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, strijder. Je was ook alweer vroeg.
2: Jazeker.
0: Ja? Hoe vroeg was het?
2: Kwart over zes ging
0: het. Kwart over zes. Goedemorgen, zeg. Ja, voor maandagochtend is dat vroeg, hè?
2: Ja.
0: Ja. Wat heb je gedaan het weekend?
2: Niet zo heel veel. Barbecue gehad. Oh. Feestje hier.
0: Niet zoveel, zeg je. Dat is toch hartstikke... Dat is precies waar het weekend voor is. Dat vind je niet?
2: Ja, eigenlijk wel, hè.
0: Ja, was dat barbecue, was bij het feestje, was dat één?
2: Nou ja, het feestje was eerst en daarna barbecue.
0: Hè? Wat een gekke volgorde.
2: Ja.
0: Je zou zeggen, we gooien wat vlees op de barbecue en daarna gooien we nog even wat muziek aan.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, leuk feestje dus.
2: Ja, zeker.
0: Maar na die barbecue, dan is het echt klaar. Dus vlees binnen, wegwezen.
2: Ja.
0: Ja, bijzonder. Wat zou jij doen, Wouter?
1: Nou ja, gewoon...
0: Andersom.
1: Smiddags beginnen. Dan soort lasagne in je maag. Dus gewoon smiddags lekker beginnen. Bodempje leggen en dan weer verder in de avond.
0: Ah, precies. Ja. Nou, lekker Sten. Nee. En gisteren nog een beetje relax?
2: Ja, gisteren lekker relax dagje. Lekker uitslapen.
0: Mooi. En wat doe je vandaag?
2: Werken, in de bouw.
0: Ja, in de bouw. Dat gaat nog even door. Nog geen bouwvak?
2: Nee.
0: Wanneer is die? Wanneer is die?
2: Voor mij begint die op 10 augustus.
0: Hey, dan hebben we samen vakantie dan. Ja, 10 augustus. Ja, ik heb het nu alweer over vakantie. Ik ben een weekje weg geweest. Maar dan is de echte vakantie, zeg maar. Dan, ja. En hoe lang heb je dan? 3 weken?
2: Ja, 3 weken.
0: Ah, lekker. Ga je weg?
2: Ja, 2 weken naar Drenthe toe.
0: Naar Drenthe? Hey, daar kun je prima zijn. Waar zit je dan?
2: Timmerholt.
0: Je kent best veel, maar dat zegt mij even niks.
1: Nee, mij ook niet.
0: Waar ligt dat in de buurt?
2: Bij Westerbork.
0: Westerbork. Oh, heel mooi, heel mooi. Nou, lekker Sten. Mooi vooruitzicht. We gaan eens even naar de vroege vogel, want jij bent eruit gekomen. 6:15 is vroeg zat. Jij bent bij deze gelabeld met het predicaat vroege vogel.
2: Hoppa.
0: Dat betekent dat jij even wat leuks krijgt opgestuurd. En je mag nog een liedje aanvragen. Wat wil je horen?
2: Doe maar een stem in je hart van Amar.
0: Ah, mooi liedje. Mooi dag gewenst.
2: Ja, hetzelfde.
0: Dank je.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
3: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
2: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Het onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
4: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
2: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Dan kijken we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. De A2 Den Bosch naar Utrecht voor Waardenburg. Uur extra door ongeluk. Het goede nieuws, de weg is weer vrij. A16 Breda Rotterdam voor de Terbrechtseplein. Daar heb je 21 minuten door wegwerkzaamheden op de A20. En de A27, ook daar wordt gewerkt aan de weg. Breda Gorkum tussen Nieuwendijk en Avelingen, 12 minuten.
1: Marcel de Vries.
5: Yes, daar zit hij weer, hoor. Goedemorgen. Deze

0: Goedemorgen. Het is 7:10. De 13e van juli. En we hebben gewisseld. Want Rick die is nu ook met vakantie. En Tinia is met vakantie. Dus zitten Wouter en me, myself and I, zitten hier met z'n tweeën. Beetje weer vertrouwd op de basis, Wouter.
1: Ja, ja,
0: jij was hier al, hè? Want ik ben niet weg geweest.
1: Ik ben niet weg geweest, nee, zeker niet.
0: Ja, je had een ander plekje, had je even. Waar was je eigenlijk de afgelopen weken?
1: Bij Emily.
0: Emily. En natuurlijk met Perry natuurlijk.
1: En natuurlijk ook met Perry op vrijdag.
0: Hoe is het met Perry?
1: Ja, het gaat goed met Perry. Ja, het is gezellig.
0: Mooi, mooi, mooi. Dat is goed om te horen. En er waren geen roddels op de zaak. Nou, dan is er eigenlijk,
1: ja, het is helemaal
0: gewoon. Was het dan saai of was het dat ook niet?
1: Het was niet saai. Het
0: was niet saai. Oké.
1: Het was hartstikke gezellig. We hadden muziekfeesten en.
0: Ja. Heb ik ook laten gaan.
1: Ja, in Zwolle. Ja, het was echt. Je hebt wel wat gemist, hoor.
0: Ja, ik weet het. Ik zag het ook op de video's, op de foto's. Toen dacht ik ook, ja, toch een beetje FOMO kreeg ik ervan. Ja, ja, tuurlijk wel. Zeker wel. Maar het was ook goed, want de dag daarna was mijn zoon jarig.
1: Oh ja.
0: Of onze zoon, hoorde ik te zeggen. Dat, dus dat herstel ik hierbij even. Onze zoon, die was jarig. En die is jaren niet wakker geworden op zijn verjaardag bij mij thuis.
1: Oh.
0: Want het kwam altijd zo uit dat hij dan bij moeders was. Mm-hmm. Dus, en ik vond het wel mooi. Ik denk, ja, een week vakantie, het valt allemaal net in zijn verjaardagsweek, zeg maar. Dus vandaar dat ik thuis ben gebleven.
1: En heb je dat dan ook speciaal gemaakt? Dus dat je dan 's ochtends met een confettikanon naar binnen bent gegaan?
0: Nee, dat heb ik niet gedaan.
1: Oh.
0: Dat had inderdaad ook nog gekund. Maar ik stond hem wel op te wachten. Ik was eerder wakker. Ik heb hem toegezongen.
1: Ja.
0: Mijn allerbest. En toen hebben we het gevierd.
1: Kijk.
0: En al wat leuke cadeaus gegeven en zo. En toetsenbord heeft hij gekregen.
1: Oh, zo'n met van die lampjes om te gamen.
0: Ook, ja, zitten lampjes. En wat tegenwoordig helemaal in is, dat het moet geluid maken.
1: Je toetsenbord?
0: Ja, dat zijn. Ik kende dat ook niet, maar mechanisch toetsenbord noemen ze dat.
1: Oh.
0: Met hoge toetsen en dan klik, klik, klik, klik. Ja, het is bijzonder, bijzonder.
1: Vreselijk.
0: Nou.
1: Lijkt mij dan, hè?
0: Vinden mensen dus niet. Een beetje hoe noemen ze? ASMR?
1: Oh, ASMR, oh ja.
0: Ja, ASMR.
1: Goed voor de oren.
0: Ja, vinden ze prachtig. Dus dat was een van zijn attracties. Van zijn verjaardag, vakantie moet ik zeggen. Vakantieverjaardag ook, ja. De extreme hittegolf in Europa van eind juni die heeft geleid tot ruim 10.000 extra sterfgevallen. Vooral onder ouderen boven de 65 jaar, lezen we vanochtend. Volgens wetenschappers komt deze enorme piek vooral door de recordtemperaturen in landen als Frankrijk en België. Nou, moet ik ook zeggen dat wij wel een recordtemperatuur hebben gehad.
1: We hadden ook records, ja zeker.
0: Holy moly, dat 40 graden, dat was echt, dat was too much.
1: Dat was, ja, precies.
0: Beetje warmte vind ik lekker hoor, heerlijk. Zoals nu, vind ik prachtig.
1: Prima.
0: Ja, dit tot de kerstdagen, super. En hoe lief het ook bedoeld is, voer dieren in een weiland nooit zomaar. Dat is een oproep van de verzorgers van een ezelopvang in Baarle-Nassau. Daar is ezel Nono dit weekend plotseling overleden aan een hartaanval. Het dier was veel te zwaar omdat voorbijgangers hem constant brood en andere snacks gaven. Ai, ai, ai, Nono.
1: Ach.
0: Nou, dat is. Vind ik sowieso als je een ezel al Nono noemt.
1: Ja.
0: Dan, je bent een no-no, zeg je, als iemand een nobody is.
1: Ja.
0: En je bent al geboren als ezel, en dan ben je ook nog no-no.
1: En dan ga je ook nog eens dood omdat je te dik bent.
0: En dan hebben ze je echt gevoed met frikandellen en... nou ja, waarschijnlijk wel iets met snacks en zo.
1: Ja.
0: Dus chips, brood.
1: Zonde.
0: Ah, dat moet je niet doen, man. Je gaat ervan uit dat een ezel, die wordt toch gewoon verzorgd.
1: Ja.
0: Die heb je niet zomaar. Die staan niet wild in een weiland.
1: Nee, het is niet dat die nou echt staan te schooien om brood.
0: Nee, precies. En de wachtlijsten voor volwassenen die op zwemles willen, die puilen uit. Vooral mensen met een migratieachtergrond, die melden zich aan. Maar ze moeten soms wel een half jaar wachten op een plek. Dit is een groot probleem, want het aantal verdrinkingsdoden onder volwassenen is de laatste tijd schrikbarend hoog. Omdat de gevaren van open water worden overschat. Of onderschat. Onderschat. Ja, nou ook overschat in principe.
1: Ja, eigenlijk ook. Nou ja, worden hun kunsten overschat en de gevaren onderschat.
0: Ja, dat. Ja, die denken dat ze heel wat kunnen, maar uiteindelijk net niks.
1: Ja, ik vind dit dus altijd bijzonder, want bij ons, wij worden natuurlijk opgevoed in Zeeland met pas op voor de stroming in
0: het
1: water.
0: Ja, dat hebben jullie heel erg, ja.
1: De zee, dus daar ben ik heel erg mee groot geworden.
0: Ja.
1: Dus ik weet wel van de hoed en de rand. Dus altijd als ik van die toeristen met zo'n opblaas, flamingo, de zee in zie gaan, denk ik, dat wordt de KNRM bellen straks.
0: Ja, bel hè?
1: Ja, zeker. Dat gaat geheid mis.
0: Met het getij en zo.
1: Ja, die onderschat dat volledig.
0: Ja.
1: Want je gaat al, als je in de zee gaat, zit je na 2 minuten al 6 meter verder naar links of naar rechts.
0: Ja, ja, ja. Ik ben niet zo'n zeezwemmer hoor.
1: Oh ja, nee.
0: Jawel?
1: Ja, best wel.
0: Ja, je bent hem opgegroeid natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Nee, ik heb toch iets met... Je ziet niet wat er onder water gebeurt, zeg maar. Hè?
1: Ja, snap ik.
0: Vissen, kwallen en hele rambam. Straks sta je in een zeeegel.
1: Of krabben, ze heb je ook genoeg.
0: Waterschoentjes moet je altijd dragen dan, hè? Ja. Problemen des levens. Vandaag weinig bewolking, het wordt overal zonnig. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. En de temperatuur vandaag 23 tot 31 graden. Heerlijk dagje jongens, 7:15. Wouter en ik zijn op de basis en we gaan zo meteen even battelen. Maar eerst muziek.

0: zoals een oude wijze man ooit zei.
1: Ja.
0: Wijze man, hij zei hier eigenlijk gewoon de radio aan en laat het lekker over je heen komen.

0: Bas Berger. En als je de keuze had, ik ben wel, nou, wel ergens een beetje jaloers. Het hoeft niet zo strak, maar zijn lichaam is echt... man, wat een tempel is dat geworden.
1: Ja, bizar.
0: Dat is toch echt niet normaal. Die heeft er goed voor geknokt.
1: Ja, heeft hij goed zijn best voor gedaan.
0: Ik heb dat wel vaker met... misschien is dat ook wel een beetje een midlife crisis waar ik tegenaan hik met mijn 44 jaar. Dat ik dat als ik het vaker zie, dan... Nu is Gordon er ook mee bezig.
1: Klopt, ja.
0: En dan zie je dat het toch kan, weet je wel. Dan denk ik, zal ik het dan ook nog een keer proberen?
1: Maar ik kan het doen.
0: Ja, hè?
1: Als ze je bellen van de Men's Health.
0: Oh, dan zou ik het doen. Jawel, ja, maar ze gaan mij nooit bellen, joh. Nee, maar ik zou het wel proberen, jawel. Ik zou het wel een keer willen, zeg maar. Van kijken of het lukt. Meer dat. Niet zo van, zie mij staan. Daar ben ik totaal dat type niet voor. Maar meer van, zou het lukken?
1: Ja, ik denk dat je het wel zou kunnen.
0: Denk je wel?
1: Ja, ik denk dat jij dat doorzettingsvermogen wel hebt. Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk dat jij wel het doorzettingsvermogen daarvoor hebt.
0: Ja, oké. Nou, dat is wel een beetje de noordelijke mentaliteit, zeg maar. In het noorden hebben we zo altijd het motto zeg van niet lullen, maar poetsen. Zeg maar.
1: Dat is
0: gas geven. Goed, we gaan even battelen, mensen.
2: Team Tinia tegen Team Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
0: Nou, het is dus Team Wouter versus Team Marcel. Ik heb hier als goed is nog ergens een tune voor gemaakt, Wouter. Dus die ga ik nog even opscharrelen.
1: Top.
0: Moet ik een beetje opstarten. Maar laten we vooral eventjes de beide liedjes erbij pakken. Dat is veel belangrijker dan een tune. Want het is het ene tegen het ander. En wat heb jij?
1: Nou, ik weet al een paar weken dat ik hier weer mocht zitten.
0: Ja, ja, ja.
1: En vanaf moment 1 wist ik, oké, mijn allereerste battle, dat wordt een mooi nummertje.
0: Ja.
1: Frank en Mirella, het enkeltje naar de Antillen.
0: En hoezo? Heb je hier, gaan hier...
1: Die heb ik, zeg maar, ik denk gewoon hier leren kennen, dat nummer.
0: Ah.
1: En toen heel vaak geluisterd. Ik vind het echt heel leuk.
0: Wat een gelukshormoontje gaat aan zijn werk doen als je dat hoort.
1: Dat hoop ik.
0: Hoe leuk.
3: Neem ik een enkeltje naar de Antillen. Ik vlieg meteen, ik wil geen tijd.
0: Ja, is ook een leuk liedje.
3: Ik hou van reggae en de tja.
0: Frank en Mirella, die eigenlijk helemaal geen Mirella heet. Dat is Marjan Kampen die erin zit. Frank en Marjan. Enkeltje naar de Antillen. Daartegenover zet Team Marcel ook even een liedje. Ik denk, kom wel even goed terug. Marcel, terug van een weekje weg. Henk W. alias Henk Wijngaard.
4: Ja,

0: Marcel in de Morgen. The Battle.
1: Dat zijn de liedjes van vanochtend. En nu geven wij het uit handen. Is het niet meer van ons, Wouter. Nu is het van de luisteraar. En die mag bepalen. Jij mag je oordeel erover geven. Je mag nu stemmen in de NPO Luister-app. Als je Apple hebt en je hebt de push-notificaties aan, dan heb je sowieso al een berichtje gekregen. Dan is het heel makkelijk. Dan toets je daar even één keer op. Ja. En dan kun je zo stemmen. En anders ga je even in de app naar het kanaal van Sterren.nl. Je drukt op bericht en dan zie je een polletje tussen Frank en Mirella en Henk Wijngaard.
2: Hey, hey. Ik ga de boot in, het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren,

0: mussen van...
1: tussen Frank en Mirella en Henk Wijngaard.
0: Hey, hey. Ik ga de boot in, het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren.

0: Was een mooie dit, Frans-Duits en samen op het strand. We hadden het over het strand en over de zee en over de stroming. Toen dacht ik, nou, deze moeten we gewoon even in. Ja, ik vind ook met dit weer moeten we gewoon lekker veel zomerhits draaien. Vind je niet?
1: Ja, nu kan het.
0: Ja, daarom. Ja, voor je het weet, dan hebben we straks weer bouwvak weer. Noem ik altijd. Bouwvak weer. Ken je dat?
1: Nee.
0: Dat is een mooie term, bouwvak weer.

0: Hier. Dat is heel vaak, dat vind ik heel sneu altijd. Ik hoop niet dat dat zo is, hè. Laten we het hopen dat het niet zo is. Maar als het dan bouwvak is, dan slaat het weer om.
1: Oh.
0: En dan wordt het slecht weer. Dan denk ik, deze mannen en vrouwen, die werken zo keihard het hele jaar door. Die hebben dan 3 weken of misschien een keer 4 weken vrij. En dan wordt het tering slecht weer.
1: Ja, dat is...
0: En nu, ik vind ik echt, hè, dan denk ik, schitterend mooi weer. Maar hopelijk houdt dat nog een beetje aan.
1: Ja, dat moeten we maar afwachten.
0: Dat is toch zo, ja. Laten we eens even naar de battle gaan, beste Wouter.
2: Want... Marcel in de Morgen, de battle.
0: Wij zijn aan het battelen. Heb je nog een paar stemmen nodig? Dan kun je ze nu even ronselen.
1: Ja, ik heb wel nog wat stemmen nodig. Ja, dat is een understatement.
0: Understatement voor?
1: Voor Frank en Mirella, enkeltje naar de Antillen.
3: Neem ik een enkeltje naar de Antillen.
0: Alles kan nog, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Ah. 25 minuten. De tijd tikt, maar het gaat dan niet zo snel, hoor. Dat valt best mee.

0: wat je voor geld niet alles
1: en 120 varkens naar Beirut. Stemmen doe je in de NPO Luister-app. In de noordelijke helft van het land start de dag met wolkenvelden. Lokaal kan er een beetje mist voorkomen. In het midden en zuiden is het al zonnig. De meeste bewolking die lost vanochtend al snel op. Maar vooral in delen van Friesland, Noord-Holland en het Waddengebied. Daar kan de bewolking nog een beetje hardnekkig zijn. Nou, vanmiddag dan is het overal zonnig. Noordoostenwind is zwak tot matig. En het wordt 23 graden op Texel. 26 in Groningen. 29 in Den Bosch. En 31 in Maastricht.
2: Zo.
1: Verdeeld, hè?
2: Ja.
1: En na een warme zomeravond volgt morgen wederom een mooie zomerdag. Het is 7:58.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Margadi.
4: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
3: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur.
1: Dankjewel, Dorald. Kunnen wij achterhalen? Ik wil even iets proberen met jou, Wouter, okay, ja. deze week ergens. We hebben hier wel een goede muis liggen op het kantoor, volgens mij.
2: Ja, ja.
1: Ik denk dat ik er thuis ook nog wel eentje heb. Dat we die even verpakken in een doosje. Een briefje erbij van jou en mij.
2: Mm-hmm.
1: En dat we die opsturen naar de nieuwsdienst, naar het NOS.
2: Oh ja.
1: Want ik hoor al weken ik een oude muis klik. Steeds tussen die nieuwsberichten. Maar dat we even namens Team Sterren,
2: ja,
1: namens de ochtendshow, even een nieuwe muis sturen.
2: Ja, een geluidloze muis.
1: En dan kijken wat ze ermee doen.
2: Ja,
1: zullen we dat doen?
2: Ja, laten we dat doen.
1: Laten we deze week even actie ondernemen. Arme Dorald Megens. Zet hem maar te klikken op dat oude ding. Prehistorische muisman. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. Kwartiertje door een ongeluk. Weg is weer vrij. De A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein. Half uurtje door wegwerkzaamheden. A27 Breda-Gorkum. Voor Gorkum heb je 32 minuten. En de A73 Maasbracht naar Nijmegen tussen Bezel en Tiglia. Dat is het knooppunt. 13 minuten door wegwerkzaamheden. Ik heb lekker veel nieuwe muziek meegenomen.
2: Ja, jij kwam binnen en zei, oh, ik heb een tas met nieuwe muziek mee.
1: Och man, ik heb weer zoveel leuke liedjes gehoord. Dus ik denk, ja, ik moet gewoon even wat liedjes wegzetten.
2: Ah, leuk.
1: Waarom niet? We zitten toch op de radio, dus dan kan het mooi. Win-win, ja. 1-1 is 3. Ik heb de nieuwe Helemaal Hollands, Carlo en Leo. Waarvan ik in eerste instantie zal ik eerst even zeggen dat ik dacht, ach, dit is weer een beetje de oude sound, zeg maar.
2: Mm-hmm.
1: Waarvan ik denk, nou, moet dat anno 2026 nog?
2: Ja.
1: Maar ik werd blij verrast na al een paar seconden dat ik dacht, ho eens even, dit klinkt toch anders.
2: Ja.
1: Sterker nog, de mannen die gaan op een gegeven moment ook een beetje van rappen.
2: Ja, ik ben een fan hoor. Van
1: ja, ik vind dit ook een fantastisch liedje. Dus ik kom even op die woorden terug van oud, oudbollig, absoluut niet zelfs. De nieuwe Helemaal Hollands heet Titanic. Nou, dat is wel een oud ding. Ja.
0: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1 van de zomer.
1: Yes, en zometeen meer over onze battle.

0: jij bent zo. Op Sterren NL. Goedemorgen, het is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Wij zijn aan het battelen en wij zijn vandaag Wouter en Marcel. Het is even wisseling van de wacht geweest. Vorige week even een tussenweekje met Rick van Veldhuizen en onze tieners. Ja. Is dat goed bevallen overigens, die combi? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen minuut geluisterd. Nou, dat is niet helemaal waar, maar ik heb weinig gehoord.
1: Oké, weinig gehoord.
0: Weinig gehoord, dus ik kan er niet geen oordeel over vellen, zeg maar.
1: Ik vond het heel gezellig.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Mooi, mooi, mooi, mooi. Maar dan mogen wij het oppakken, Wouter. Komende 3 weken sowieso.
1: Ja.
0: Zeker. En daarna dan doe ik nog een weekje solo. Even, geen idee wat ik dan doe. Misschien ga ik wel 5 dagen lang verzoekplaten draaien.
1: Nou ja, ook leuk.
0: Dat is gewoon een vakantieweek verzoekradio.
1: Het is helemaal niet gek.
0: Verzoekhoek. Verzoekie Hoekie. Dat was mijn eerste programma vroeger. Verzoekie Hoekie was mijn eerste. Op cassettebandjes maakte ik mijn programma.
1: Zo?
0: Ja, met een enorme Friese tongval destijds nog. Ja, ja. We zijn aan het battelen met

0: En Mirella natuurlijk, ja. Enkeltje naar de Antillen. Tegenover.
1: Ja, ik rij 120 varkens naar Beirut.
0: 120 varkens.
1: Het is te gek wat je voor...
0: Op naar Beirut. Of dat goed is afgelopen met die varkens. Daar hebben we allemaal ons twijfels aan, maar... zo is er ook weer. Goedemorgen, maandagochtend. Na een weekje vakantie. Ik heb van alles gedaan, Wouter. Echt... Ja, veel wezen fietsen. Ik heb... ik heb nog een tattoo laten zetten ook. Ik zit te denken, wat heb ik nog meer? Ik heb een tattoo laten zetten. Ik
2: zag een foto ervan,
0: tatoeage.
2: Ja.
0: Mooi woord eigenlijk, tatoeage. Ja. Ik had er al eentje op mijn linkerarm. Daar staat de naam van onze zoon op. Uh-huh. En ik had altijd al zoiets van, ik ben niet in balans, weet je. Ik loop een beetje scheef, een beetje mank. Ja. Dus ik denk, ik moet aan de andere kant ook nog even wat. Precies in spiegelbeeld. Maar dan niet dezelfde, nog een keer dezelfde naam. Dat zou heel gek zijn.
2: Dat zou raar zijn.
0: Dat zou raar zijn. Dus ik had de hele tijd al iets van... Ja, dat is onze zoon, dat is mijn grote liefde natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar mijn andere grote liefde, dat is dit. Wat wij nu aan het doen zijn. Dat is radio maken. Dus radio, muziek, alles wat ermee te maken heeft. Ja. Dus ik denk, ik laat een tattoo zetten, ontwerpen. Eerst ontwerpen en dan zetten. Met geluidsgolven, een hartje en een radiootje.
2: Mooi.
0: Dacht ik.
2: En die heb je laten ontwerpen of je hebt hem zelf getekend?
0: Ik had hem zelf bedacht, maar niet getekend.
2: Oké. Okay.
0: Nee, dus toen was ik bij deze dame die bij mij in de stad zit. Ik had een afspraak om dat te ontwerpen.
2: Mm-hmm.
0: En dan meestal komt er een tweede afspraak en dan laat je hem zetten.
2: Ja.
0: Dus ik kwam daar en een gezellig praatje, weet je wel, zo'n kletje even. En... ze ging heel snel. Dat deed ze. Zat dat zo voor elkaar? Niet normaal.
2: Het tekenen of
0: het ontwerpen?
2: Oh, het ontwerpen.
0: Wat wil je dan? Nou, ik zei dit met die geluidsgolfjes. En ik zei iets met een hartje en een radiootje. En dan zo. Wil je dit? Nou, toen zei ik, nou, misschien andersom. En dan zo. Ja, nou, dat was klaar.
2: Wauw.
0: Dan zei ik, heb tijd over. We kunnen het nu ook doen.
2: Oké. Toen was het gelijk zetten.
0: Ja, gelijk zitten en zetten. Ja, want een tatoeage zet je natuurlijk. Dus ja, ik ging gelijk zitten. Ja, en, dus er stond er ook zo op. Dus dat was waanzinnig. Ja. Nou, ik hunker nu naar meer. Ja. Ik wil nu nog een zendmast op de rug. Hele grote zendmast.
2: Wel, ik ben wel blij dat je hem dan op je rug wilt.
0: Ja, die van Lopik of zo, die wil ik erop hebben. Dat is de grootste van Nederland. Die wil ik op mijn rug hebben.
2: En die eindigt dan op je hoofd? Of?
0: Op mijn kale hoofd. In mijn nek.
2: In je nek, ja.
0: Nee, laten we dat niet doen. Nee. Maar het is vaak wel zo, dat zeggen mensen wel. Als je een tattoo laat zetten, dan heb je altijd zin om meer.
2: Ja, nou, dat is blijkbaar inderdaad wel zo. Tenminste, ik weet het van mijn zus. Die heeft altijd
0: heeft het ook,
2: twee. Ja, die had een keer twee en inmiddels heeft ze er 12 of zo.
0: Ja.
2: Maar dat is wel iets wat je van iedereen die een tattoo zet, hoort.
0: Dus daarom begin jij er niet aan?
2: Ik begin er niet aan.
0: Nee?
2: Nee. Misschien ooit is, maar...
0: Wat zou je dan doen? Wat zou je erop zetten? Wat zou we... Misschien een goede vraag ook aan onze luisteraars. Wat zou jij ooit op je lichaam willen zetten? Ja, nooit de naam van je partner, hè?
2: Nee,
0: moet
2: dat
0: je
2: is
0: nooit doen.
2: De goden verzoeken.
0: Ja, zeker. Want als het dan ooit een keer stuk gaat, dan zit je met die naam.
2: Ja, daar kan je nagaan.
0: Wat zou je doen?
2: Ja.
0: Wat zou jij erop willen?
2: Ik heb geen idee.
0: Niet dat het moet, hè? Maar stel je staat nu, zeg maar, op datzelfde punt waar ik stond. Ja. Dan ga je iets laten ontwerpen en het wordt gelijk gezet. Wat gaat er dan op?
2: Ja, geen idee. Een zelfportret van Gert Verhulst. Ik heb echt geen idee.
0: Gert Verhulst?
2: Ja, weet ik veel. Ik bedoel,
0: Gert Verhulst, waar zou je Gert Verhulst er willen zetten
2: dan?
0: Ja,
2: op mijn rug of zo.
0: Nee, joh.
2: Nee, natuurlijk niet. Ik heb echt geen idee wat ik zou willen.
0: Oh.
2: Een hond? Nee, ik weet het niet. Het staat heel je leven erop, hè?
0: Nou ja, je kan dat weglaten lezen tegenwoordig. Maar...
2: Dan ben je 80 en dan komt zo'n zuster komt je even wassen.
0: Ja, maar dan zit je met Gert Verhulst op je rug.
2: Ja, dat.
0: Ja, ik heb er geen moeite mee dat ik een radiootje op mijn hand heb.
2: Nee, radiootje is tijdloos wat dat betreft.
0: Waarom?
2: Nee, ik zou niet...
0: Werk nu bij de radio stoppen, dan is het nog een part of my life, zeg maar.
2: Dat is waar.
0: Ja.
2: Nee, ik heb echt geen idee. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten.
0: Jij weet het niet. Brandy zegt de Friese vlag in je nek. Dat is ook wel wat, ja. Ja. En Johnny zegt, goedemorgen, ik heb in september een afspraak bij een tattoo shop. Komt de Waalbrug met Nijmegen op mijn arm. Zo.
2: Dat vind ik wel mooi. Dan ben je zo verbonden met je plek.
0: Ja, dat is wel.
2: Heel die Waalbrug.
0: Moet jij dat niet hebben dan? Iets met een Zeeuwse bolus, dat je die op je...
2: Ja, of de vuurtoren van Bresjes, waar ik dan woon.
0: Op je billen.
2: Op mijn billen.
0: Eén van de billen.
2: Ja, hoor, dat kan.
0: Dat zou wel wat zijn. De vuurtoren van Breskes. Ja, heb je daar zicht op?
2: Ja, dat is een mooie vuurtoren, hoor.
0: Oké, ik heb hier nog een foto van iemand. Die moet je even...
2: Stromen binnen nu.
0: Ja, stromen binnen. Met een leeuw op rug. Goeie genade, dat is de hele rug is bedekt. Nou, we krijgen nu de meeste... En hier is er iemand... een toto, een tattoo, moet betekenis hebben. Ja, dat vind ik ook. Een tattoo moet wel betekenis hebben. Dus de vuurtoren van Breskes zou voor jou wel betekenis hebben, Wouter.
2: Ja, thuis.
0: Met thuis. Zie je wel. Ja, oké. Nou, denk er maar eens over na. Niks moet, hè.
2: Ik ga er zo van nadenken.
0: Ja, denk maar eens zo.
2: Ik denk dat het nog even kan duren.
0: Ja, dat denk ik ook. We gaan zo op naar de uitslag van de battle. We hebben dus Frank en Mirella tegenover Henk Wijngaard. Stemmen doe je

Van, nou, hoe ziet dat tattoetje er dan uit? Want het is maar een kleintje, hoor. Dan check je maar even mijn tijdlijn. @Marcel van de Radio op de Instagram. Ik heb wel een fotootje geplaatst. Klein tattoetje. Het is geen sleeve.

0: Martin en jong en dom zijn we allemaal wel eens geweest. Alhoewel, jij bent nog jong, vind ik.
1: Ja, redelijk.
0: Jawel. Daar ben je nog wel hoor. Want je bent?
1: 21.
0: 21, ja, zeker. Daar ben je nog hartstikke jong. Ja, man.
1: Ja, jawel.
0: En dat zeggen oudere mensen zeggen dat ook nog wel tegen mij. Die zeggen 44, ach man, dan ben je nog een jong.
1: Ja.
0: Ik voel me daar, ik sta daar iets anders in die wedstrijd. Maar inmiddels, het is maar net hoe je tussen oren voelt. Maar goed, een beetje dom doen is soms ook wel lekker.
1: Zeker.
0: Ja, domme dingen doen.
1: Heerlijk.
0: Soms even buiten de lijntjes
1: moet
0: kleuren.
1: Kunnen.
0: Toch?
1: Ja.
0: Heerlijk. Nou, er wordt nog wel best wel wat geappt over de tattoos, inderdaad. Melissa die zegt, ik zou nog wel twee hondenpootjes van mijn twee honden en hun naam erbij willen hebben. Oké, een tattoo daarvan. Twee hondenpootjes, ja, dat kan ook.
1: Wel,
0: als je
1: mooi.
0: Daar echt aan verknocht bent,
1: ja.
0: Waarom niet?
1: Vind ik wel mooi.
0: Carlito zegt, mijn vader heeft een indiaan op zijn rug. Oh, baas van indianen vroeger? Hoezo? Was hij de baas van indianen vroeger? Winnetou,
1: ja.
0: Winnetou. En Sam Jansen zegt, de skyline van Nijmegen en het gezicht van Nijmegen als tattoo. Oké. Jack zegt, pa en ma, hun geboortedatum. Ah, dat is ook mooi.
1: Mooi.
0: Dat is ook iets bijzonders. Dat, ja. Kijk, dat gaat ook nooit weg. Je vader en moeder, tenminste, als in... Ja, mensen overlijden natuurlijk wel op een gegeven moment. Maar er blijven altijd je pa en ma.
1: Ja, dat vind ik ook wel mooi.
0: Dat is zoiets bijzonders.
1: Zo een heeft mijn zus volgens mij ook.
0: Het
1: geboortejaar van mijn vader, van mijn moeder. En dan daaronder die van haarzelf.
0: En waar ben jij dan in dit verhaal?
1: Ja, ik was later.
0: Oh.
1: Dus die moet nog gezet worden.
0: Die moet nog gezet worden?
1: Dat denk ik.
0: Oh, ik zou het toch eens vragen. Waar ben ik in dit hele verhaal? Goed, het is bijna 8 uur. We gaan er nog even eentje doen. Het laatste liedje van dit uur is natuurlijk een liedje uit The Battle. En met hoeveel procent?
1: Ja, je gefeliciteerd. 63%.
0: Dankjewel.
1: Ja, is toch veel.
0: Even over 37. Ah, je hebt wel lekker meegedaan, ja.
1: Ja,
0: ik zet dit liedje nog wel eens even op deze.
1: Dat is goed,
0: ja. Gaan we eerst maar even de winnaar doen. Dank voor het vele stemmen, want het waren er best veel. Dit is Henk Wijngaard, 120 varkens.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
2: De hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Kraagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
4: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
2: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
5: Dorald, dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer.
6: Hoe is het met de situatie van de weg over de totale lengte?
5: Nou, dat zou ik je net even vertellen. Dit zijn ze namelijk. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. 27 minuten door wegwerkzaamheden op de A27. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 42 minuten. En de A27 door de wegwerkzaamheden. Half uurtje van Breda naar Gorkum. De A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Tiglia. Wegwerkzaamheden daar een minuutje of 20.

0: And new timeless and where is the love? Where's the love? Nou, ze zeggen wel eens love is in the air. Love is in the air. Nou, zeker met dit weer natuurlijk. Hè. Dan gaan de hormoontjes... die gaan hun werk wel doen natuurlijk. Met warme weer, zeggen ze altijd.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, ik zeg geen privéverhalen, maar dit is een algemeen iets. Dat als het warmer weer is, dat men... als konijnen. Echt. Als, ja? Als konijnen. Okay. Ja, dat is niet normaal. Oh. Ja. Ik weet het niet zeker, hè, maar...
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Ja, ik denk dat ook wel.
0: Ja, dat zegt men. Het is maandag 13 juli. Onze 10 jaar met vakantie. Een weekje of 4. Rick ook. Die heb je vorige week gehoord met tieners. En daarom zitten Wouter en ik, hier de komende weken voor Marsende Morgen. Zo mooi als Marcel zelf dan ook weer is. Dan ja, klopt het programma zich ook. Ja. Ja, dan klopt dat weer. Maar goed, even een weekje of 4. In mijn geval jij 3. En dan begint mijn echte vakantie. En dit was eigenlijk een beetje...
1: Een proefvakantie.
0: Ja, wat was dat? Een proefvakantie,
1: een soort gratis proefperiode.
0: Nou, het voelt wel als gratis, want het was dus vakantiedagen van vorig jaar.
1: Oeh, ja.
0: En we kregen een mailtje zo van, maak ze op voor die en die datum. Moet dat geregeld zijn? Want anders vervalt het.
1: Oeh,
0: dat moet je nooit zeggen.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Vervallen, dat gaan we niet doen. Ik denk, dan ga ik ze maar opnemen.
1: Natuurlijk.
0: Ja, al hoe leuk ik dit vind, want ik ben echt blij om weer terug te zijn. Dat meen ik echt serieus.
1: Ja, je kwam ook helemaal opgewekt binnen vanochtend.
0: Ja, ben ik ook echt.
1: Ja, leuk.
0: Ik hoop dat ik dan nog steeds ben.
1: Zeker, nee, zeker weten.
0: Ik voel me ook zeer opgewekt, inderdaad. Ja. Straks gaan we nog even bellen met Stefan. Stefan is van Effe Serieus. En die hebben serieus gedonder.
1: Ja, inderdaad.
0: Gedonder in de tent, zullen we maar zeggen. Want ze gaan spelen in de tent op de Zwarte Cross.
1: Zwarte Cross.
0: Maar ze mogen één nummer mogen ze niet spelen. En dat is toevallig hun grootste hit.
1: Ja.
0: Maar ik denk de hele tijd, dit is één grote stunt. Dat kan niet anders. Dit is een reclamestunt.
1: Ja.
0: Maar ik wil straks wel even het fijne ervan horen. Want het komt toch wel over alsof het een heel serieus bericht is.
1: Ja, nee, zeker.
0: En hoe dat nou precies zit. Ze mogen dus Baila Baila niet spelen op de Zwarte Cross.
1: Ja,
0: dat hoe en wat, straks gaan we het erover hebben. Volgens internationale ranglijsten rondom levenskwaliteit... hoort Nederland bij de absolute wereldtop. Mensen leven gemiddeld tot hun 82ste... hebben een hoog inkomen, goede zorg en een sterke sociale samenhang. Toch zetten de stijgende woonkosten en de druk op de zorg... deze hoge score de laatste tijd wel onder spanning. 82, Wouter.
1: Ja.
0: Je zei net, je bent 21.
1: Hey, ik ben 21.
0: Heb je nog een eindje te gaan?
1: Dat is zo, ja. Dat duurt nog even.
0: In mijn geval dan ben ik over de helft. Dan heb ik de helft gepasseerd. Dat klinkt wel ernstig.
1: Maar zeggen, dat vind ik confronterend.
0: Ja, maar als de beste helft nog komt, dan zou het alleen maar mooi zijn.
1: Dat is
0: toch?
1: Ja.
0: En regelmatig koffie drinken verlaagt de kans op ernstige leverziekten... zoals leverkanker met tientallen procenten. Het onderzoek blijkt dat 3 tot 4 koppen per dag het beste werkt. En dat zelfs cafeïnevrije koffie en oploskoffie de lever beschermen. Dit komt door de gezonde antioxidanten in de koffiebonen.
1: Hey.
0: Wist ik ook niet.
1: Nee.
0: Is goed nieuws. Wat zeggen ze 3 tot 4 koppen? Ik zit nu op 2, 3. Ik heb 3.
1: Oh, wil je er wel zo?
0: Nou, misschien eentje.
1: Ik zit op 1.
0: Je zit op, dan kun je er nog wel eentje hebben.
1: Ja, van de bak.
0: Vandaag weinig bewolking. Het wordt overal zonnig. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. Temperatuur 23 tot 31 graden. Dat is hem. Zometeen gaan we nog even een spelletje spelen. Wij spelen namelijk zometeen onze 06-roulette. Maar eerst muziek.

Wat een schitterend plaatje. Mensen, wat is dit mooi. Schitterend, jongens. Oh, oh, oh. Geen woorden voor. Prachtig, dank.

0: Het is tijd. Dit was Misschien is het tijd, zo heet het liedje. Maar hij zingt dat het is tijd. Het is tijd.
1: O, ja.
0: Dus misschien had dat hele misschien er niet.
1: Aangehoeven.
0: Misschien had het misschien er niet bij moeten.
1: Misschien niet.
0: Misschien niet. Maar misschien ook wel. Ja. Het is gedat. Ja.
1: Wie zal het zeggen?
0: Ja, dat. Een beetje tussen de luchtledigen. Dit was Yves Berendsen, dames en heren. Goedemorgen. Het is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Ik wil zo meteen, Wouter, even het Marcel in de Morgen hitalarm af laten gaan.
1: Oeh, dat is leuk.
0: Ja, want ik heb weer heel veel muziek. Ik heb afgelopen week natuurlijk even iets te veel tijd gehad. En dat is altijd. Dat is altijd een slecht teken. Als ik te veel tijd heb.
1: Oeh.
0: Want dan ga ik kattenkwaad uithalen. Ik heb het letterlijk tegen de leidinggever hier gezegd.
1: Oh ja?
0: Ja, die zei van. Ah, kijk, ik heb nu een week gehad. Ik heb straks nog een keer 3 weken.
1: Oeh.
0: Dus dit was zeg maar, dit was eigenlijk geen vakantie, maar gewoon even een paar dagen vrij. En straks in augustus, dan het laatste deel van augustus, 3 weken. Dan is het echt vakantie. En toen zei hij van, misschien moet je dan 4 weken doen. Gewoon 4 weken vakantie. Oh, ik zei, nee, ik zei 2 weken vind ik altijd lekker. 3. Dat is al lastig zat.
1: Oh, ja.
0: En als ik 4 krijg, dan ga ik kattenkwaad uithalen.
1: Oh.
0: Hij zei, kattenkwaad uithalen? Ja, ik zei, dan staat er een geheime zender ergens aan. Dan ga ik andere dingen doen die niet goed zijn voor mij.
1: Nee, moet je niet doen.
0: Nee, dus laten we dat niet doen. Dus vandaar dat er nog 3 weken zijn. Hoe kwam ik hierop, kattenkwaad?
1: Misschien is het tijd.
0: Misschien is het tijd. Ja, misschien een hitalarm inderdaad. Wil ik af laten gaan. Oh ja, ik had nieuwe muziek uitgezocht.
1: Dat was het.
0: Ja, dat was het. Dus ik ben even aan het speuren geweest. Ik heb echt heel veel leuke nieuwe liedjes ontdekt.
1: Ja, leuk.
0: Dus ik ga zo meteen even een rammetje doen. En nog een goede vraag van Patty. Die zegt sowieso welkom terug. Nou, dankjewel Patty. It's good to be back. Hoe is het gegaan met de poes van je zoon? Dat klinkt sowieso gek als je dit zo hoort. Met de poes van je zoon. Maar die heeft een kitten, heeft hij inderdaad. Een Britse korthaar. En zo'n prachtig katje is dat. Dat is Jimmy. En Jimmy is echt, is echt een heel lief. Maar dat is een kitten. En ik was er niet meer bekend, maar die gaan natuurlijk ook kattenkwaad uithalen.
1: Ja,
0: daar komt denk ik ook kattenkwaad vandaan. Dat woord, kattenkwaad. Dus die zat op plekken zeg maar, waar die niet moest zitten. Maar we hebben hem binnenshuis kunnen houden, gelukkig.
1: Gelukkig.
0: Ja, dat, als hij naar buiten gaat, is hij weg, denk ik. Goed. Tot zover deze verhalen. We gaan eens even een spelletje spelen. Dat heet de 06 Roulette.

0: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
1: Nou kreeg ik net een fotootje van onze Tinja, Wouter.
2: Oh.
1: Die zit in de auto en die luistert mee.
2: Oh.
1: Dus ik wil dat even zeggen van tevoren, omdat jij gaat nu de taak doen die zij normaal gesproken doet.
2: Ja, het roulette.
1: Zorg ervoor dat dit goed gaat.
2: Ach, wat een druk ineens.
1: Ja, dat kan maar beter. Onder druk presteer je het beste, hè?
2: Ja, dat is waar.
1: Onder druk wordt alles vloeibaar. Doe maar, ga maar een rammer eraan geven.
2: Gaat het hier zo?
1: Oh, niet slecht. Nee. Niet slecht, nee. Zeker niet slecht.
2: Het getalletje, de jackpot, ja, is gevallen op 9.
1: 9?
2: 9.
1: Enkel getal is het.
2: Enkel
1: 9.
0: Ja. 06, roulette.
1: Het is niet dat je het wiel op de kop hebt dat het een 6 is.
2: Nee, het is een 9.
1: 9, oké. Okay. Ja. Dat is vaker lastig met een 6 en een 9. Maar het is een 9. Oké, okay, lieve Leute, heb je een 9 in je telefoonnummer? Dan mag je je even melden bij Wouter. Dat kan, nou, laten we zeggen, een klein half uurtje ongeveer.
2: Ja.
1: Zoiets. 25 minuten met het woord jack.
2: Jackpot.
1: In onze NPO-luisterapp. Dus een 9 in je telefoonnummer, ergens na de 06. Heb je die? Laat het weten. Ga ik even het hitalarm af laten gaan voor Joey Nicolai, Wouter. Die heeft een heel leuk nieuw liedje. En de titel heet, ja, ik zal hem even erbij maken, Tinto de Verano. Tinto de Verano is een drankje.
3: Marcel in de morgen.
0: Hit. Alarm.

0: met André Hazes. Ah, lekker dat freestylen, dat vind ik zo lekker. Ik ben een gokker. Ik ben niet zo'n gokker. Ik zit te denken, ben ik een gokker? Ik ben totaal geen... Nee. Nou, ik doe wel eens wat... Ik gok wel eens ergens op. Maar niet dat ik bewust een kraslot... met de staatsloterij of met de postcode. Nee, dat... Nou, alhoewel, ik doe stiekem wel mee.
1: Oh.
0: Ja, wel. Want mijn ouders die zijn ooit verhuisd. Naar dat huis waar ze nu zitten. Maar dat huis werd gebouwd. Dat is een soort chalet en dat werd gebouwd. En in die tussentijd moesten zij even uitwijken naar een andere woning. Want ze hadden hun eigen verkocht, dus ze moesten even uitwijken. Mm-hmm. Toen zeiden ze van, mogen we dan even jouw adres gebruiken als postadres? Ja, ik zei, dat is prima. En alle post is in principe na de tijd ook weer naar hun nieuwe adres gegaan. Behalve...
1: De postcode loterij.
0: Exact.
1: Ja, maar goed, als je buren wel winnen, jij niet.
0: Ja, dat is lullig.
1: Dus kan je maar beter meedoen.
0: Ja, dan kunnen we inderdaad... Dus ik doe mee in principe, maar wel op hun naam.
1: Oh ja.
0: Maar ja, is dat dan voor mij of voor hun? Wat is het dan?
1: Nou ja, jij staat ingeschreven op dat adres. Ja,
0: mijn adres heeft gewonnen dan.
1: Het gaat op postcode,
0: ja,
1: niet op naam.
0: Exact, Wouter. Dus jij zegt, het is alles is voor Barsie.
1: Kassa.
0: Hey, mooi zo. Wel dan nog het liedje van Joey Nicolai, Tinto de Ferrano. En Maaike die zegt...
2: Ja, Marcel, ik moet het toch maar even zeggen, nu 10 jaar er niet is. Maar wat een banger.
0: Wat een banger. Ja, dat zou 10 jaar inderdaad gezegd hebben. Dus dan gaan wij dat ook maar even zeggen, Maaike. Dank je wel voor het aanvullen. Inderdaad een banger. Zo, wij doen dat Marcel Hitalarm, doen we dan even. Marcel de Morgen Hitalarm. Alright, Tinto de Ferrano. Dat allemaal gezegd hebben, is het inmiddels 8:30. Gaan we even naar serieuze zaken.
3: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Bij deze man is het altijd jackpot.
3: Al

0: samen horen. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, clubje. Nou, vanochtend hebben we eerst bewolking. Later in de morgen lost die snel op en komt de zon er weer goed bij. De wind is zwak tot matig. Temperaturen vandaag 22 tot 31 graden in het zuiden. En hier onze spreuk.
0: Ja.
1: Overvloed van dauw maakt de hemel blauw.
0: Kijk, dus een beetje dauw is niet verkeerd, Jan. Dankjewel voor deze wijsheid. Gaan we naar het nieuws van 8:30.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
2: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein.
0: Right. Dorald, dankjewel. En neem even een slokje water. Misschien wel handig voor 9:00 zo meteen. Dat je...
4: ja, voor hoestdrankje.
0: Hebben we muisproblemen, hebben we hoestproblemen. A2 Den Bosch Utrecht tussen Hindham en Everdingen. 3 kwartier. De A12 Utrecht Den Haag voor Bleiswijk. 10 minuten door een ongeluk. En de A16 Breda Rotterdam voor Terbrechtseplein. 25 minuten door wegwerkzaamheden. A73, dat is de laatste, ook door wegwerkzaamheden. Maasbracht richting Nijmegen. Wat gebeurt er?
4: De prullenbak wordt even
0: gelegd tijdens het rode lampje brand. Dan loopt ook weer weg.
4: Oh ja.
0: Gebeurt gewoon tijdens... Het is bizar.
4: Ja, dat is onhandig.
0: Bizar is dit.
4: Dat is onhandig.
0: Maasbracht, Nijmegen. Excuses, dames en heren, voor de schoonmaking hier. Voor knooppunt Tiglia, 21 minuten door wegwerkzaamheden. Dat loopt, het is allemaal stuiven zin, is het hier, hè? Ja. Kom maar binnen.
5: 06 Roulette.
0: Alright. 06 Roulette. Spelen we vandaag met het cijfer?
4: Het cijfer 9.
0: 9. Oké.
6: Okay. NPO Sterren NL.
5: De nummer 1 van de zomer.
0: Lil Kleine en Samuel Welten, die heb ik voor je.

0: 06 Roulette.
1: Beste Wouter, wij spelen de 06 Roulette. Naar tevredenheid of...
2: Ja, vind ik wel. Ik vind het leuk dat we een enkel getal hebben gedraaid.
1: Ja, dat is sowieso een lekker begin van de week. Ja. Dat is geen moeilijke materie, dit zeg maar. Je hoeft maar één cijfertje te hebben. Nou, als je hem nou hebt, dan kun je prijs schieten.
2: Zeker.
1: En als je hem niet hebt, ja, dan weet je, ik hoef niet mee te doen. Dan kun je lekker achterover hangen of andere dingen doen.
2: Precies.
1: Je stuurt een appje in onze NPO Luister-app, want dat is het. Met het woordje...
2: Jackpot.
1: Als je dus een 9 hebt. Een 9 in je telefoonnummer, dan ben je de Sjaak. In positieve zin.
2: Dan ben je het mannetje.
1: Nou, ik wilde, want ik zeg Sjaak, want ik wil even een liedje draaien van Sjaak.
2: Oeh, dat heb je laten horen vanochtend.
1: Dat heb ik, ik heb dus meerdere muziek al ontdekt. Weer onder de radar, op de radar, tussen de radar. Ik heb gewoon een beetje aan het sneupen geweest. En,
2: sneupen?
1: Ik heb deze net voor mijn weekje dat ik weg ben geweest, heb ik hem al gedraaid. Die vrijdag, net voordat ik een weekje even onder... letterlijk zelf onder de radar ging. En dat is een liedje van The Beat Crooks. En die staan dus ook op de Zwarte Cross. Ook in die megatent staan ze nog met Justin de Wild, met Cheerio.
2: Oh, kijk. Okay.
1: Ja. En straks gaan we dus bellen met Even Serieus. Die staan daar dus ook. Die zijn ook de Sjaak, want die mogen dus die grote hit niet doen.
2: Die zijn echt de Sjaak, ja zeker.
1: Mogen Baila niet doen, Baila de Gasolina. Hoe dat allemaal zit, dat gaan we zo meteen eens even vragen aan Stefan. Maar de Beat Crooks, die hebben dus een liedje met Sjaak. Snap Sjaak. Je het allemaal nog?
2: Het wordt ingewikkeld.
1: Het wordt nu bijna hogere wiskunde dit.
2: Ja.
1: Maar die hebben een topliedje, vind ik zelf. En misschien denk je van, misschien doe niet zo druk met deze muziek. Maar dit duurt maar 2 minuten.
2: Ja.
1: Weet je, teken door liever 2 minuten. Dan zet je hem daarna maar weer wat harder. En anders dan ga je er... Ja, ik ga hier heel goed op namelijk.
2: 2:17, is goed te behappen.
1: Ja,
2: toch?
1: Weet je wat ik wil? Ik wil grote bil. Dat moet je onthouden.
2: Weet je wat ik wil?
1: Ik wil grote bil.
2: Okay.
1: Schuurfeest heet het.

vuurvol. Zak met die bil, dat is vuurvol. Ik ben stil. Chill. Rustig daar met meer. Ook al heeft ze doekoe, maar fuck it. Ik ben

0: André Hazes, wie kan mij vertellen?
1: Dit is 06 Roulette.
0: Wat ik gisteren heb gedaan. Oh, dat heb ik ook allemaal nog gedaan, Wouter. Voetbal gekeken.
2: Oh.
0: Tot diep in de nacht.
2: Diep in de nacht.
0: Ja, sommige wedstrijden die gaan waren diep in de nacht, ja.
2: Want het was Engeland-Noorwegen zeker?
0: Ja, die was laat. Met verlenging inderdaad. Die ze, ja, en dan in mijn geval wordt het ook laat. Want op een gegeven moment dan gaat het licht letterlijk uit. Dus lig ik op bankje en ik heb een heerlijk bankje.
2: Ja?
0: Ja, zo'n topbank is dat. Slaapbank ook een beetje. En dan word ik halverwege de nacht wakker. En dan schokt het weer naar boven en dan...
2: Maar halverwege de nacht moet jij überhaupt al vertrekken naar hier?
0: Nu toch? Wel, nu wel. Ja, neem in mijn vakantieweek.
2: Oh, in je vakantieweek. Vakantieweek. Oh, lekker, ik denk veel al, kan je halverwege de nacht. Maar...
0: Ja, ja, ja.
2: Lekker.
0: Ja. Wie hebben wij aan de lijn eigenlijk?
2: We hebben aan de lijn Elsa uit Volendam.
0: Hé, hey, wat leuk, Elsa.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo, hoe is het?
3: Goed. Het gaat goed.
0: Het gaat goed.
3: Lekker.
0: Ja, heb je een beetje een goed weekend gehad?
3: Goed weekend, maar ik moet rustig aan doen.
0: Je moet rustig aan doen, hoezo?
3: Ik heb een nieuwe hulp gekregen.
0: Och jee, Elsa.
3: Ja.
0: Want heb je een ongelukje gehad of was het versleten? Of...
3: Nee, slijtage.
0: Slijtage. En mag ik vragen hoe jong je bent?
3: Ik ben 59.
0: 59, ja. Dat wil best op je jonge leeftijd wel. Want ik vind 59 helemaal niet oud, Elsa.
3: Dankjewel.
0: Nee, maar nu een nieuwe heup en dan ga je zo meteen loop je weer als een haasje.
3: Ik hoop het.
0: Ja.
3: Dit is de tweede heup, dus ja.
0: De tweede?
3: Ja, de andere is 3 maanden teruggedaan.
0: Dat meen je niet. Oh. Zo,
3: ja, zeker.
0: Dan ben je lelijk door de mangel gehaald, Elsa.
3: Ja, dat klopt. Ik had er behoorlijk last van. Ja. En het gaat nu goed.
0: Mooi zo. En wat is het herstel? Hoe lang zit je hiermee, zeg maar?
3: Zoals het nu gaat, ik ben nu donderdag 2 weken verder. En ik loop nu... Nog een beetje met de rollator. En daarna gaan we zachtjes aan verder. En ik hoop binnen 1 week of 6 toch wel weer redelijk te kunnen lopen.
0: Ja, dan echt weer letterlijk op de been.
3: Ja, zeker. Ja. En zonder pijn.
0: En zonder, ja, dat zou het mooiste zijn, Elsa. Want daar doe je het wel voor, hè?
3: Daar doen we het voor.
0: Ja, ja, snap ik. Nou, ik gun het je van harte. Jij hebt geappt voor een 9 in je nummer. Je hebt het sowieso in je leeftijd. Dat wel, maar dat telt niet. In je nummer, Wouter...
2: Ja, ze heeft er 2 zelfs in de nummer.
0: 2?
2: Ja.
0: Ze wint maar 1 keer, hè?
2: Ja, je wint 1 keer, ja.
0: 1 keer. Gefeliciteerd, Elsa.
3: Dankjewel, dankjewel.
0: We gaan even wat leuks opsturen naar het altijd mooie Volendam. Ik wens je een goed herstel.
3: Dankjewel.
0: Oké, mooie dag vandaag. Doe.
3: Jullie ook.

0: sterren en al. Altijd en overal. Ik zou altijd en overal wel een ijsje willen. We hadden net over ijsjes, ja, Wouter en ik. Ja, nou ja, tenminste, ik had het over ijsjes. Ja, ik zei dat elke keer een tienerjaar zou zeggen. Nou, dit is voor de 100.000ste keer dat je dit zegt, dat je wil afvallen. En ik heb het nu weer na een week vrij te hebben gehad. Dan denk ik, oh, tonnetje rond weer. Ik ga nu de komende 4 weken, zo'n lief die is lekker vakantie vieren met moeders. Mm-hmm. Ga ik de komende 4 weken eens even heel anders op de schop gooien.
1: Helemaal detoxen.
0: Ja, ergens wel, ja. Maar ijsjes ben ik vatbaar voor met dit weer. Ijsjes, met dat schepijs.
1: Dan gaan we een ijsboer bestellen.
0: Oh, nee, moeten we niet doen, hoor.
1: Oh, niet.
0: Maar dat is lekker, man. Van die Amarena, van die yoghurt Amarena. Ken je dat?
1: Ja.
0: En kersen en dat soort dingen. Vind ik allemaal lekker.
1: Oh, heb je wel eens van dat sorbetijs?
0: Sorbetijs, ook lekker.
1: Heerlijk.
0: Alles met ijs is in principe wel goed.
1: Ja, dat is ook wel.
0: Ja, Wouter. Het is bijna 9 uur. Zometeen na 9 uur hebben we nog een uurtje ochtendshow. Wij gaan onder andere zometeen nog even bellen met Stefan van Effe Serieus. Bijla, de gasolina. Die mag dus niet gespeeld worden op de Zwarte Cross. Hoe dat zit, horen we zometeen hopelijk van Stefan. En we gaan zometeen nog duiken in de oude plaatkoffer.

0: Juppé en consorten. Oké. Okay. Le Bleu.
1: Le Bleu.
0: Ja, dat is wel mooi. Zou ik wel gunnen. Dan mag ik dit zeggen? Ik ga het gewoon zeggen. Ik gun het Argentinië niet.
1: Ik gun het van harte niet.
0: Na die wedstrijd met Egypte, denk ik.
1: Toen die wedstrijd tegen ons een paar jaar geleden, het EK, toen is alles al.
0: Dat is nog oud zeer, hoor ik.
1: Ja, zeker. Okay,
0: wist ik niet, Wouter.
1: Argentinië kan mij gestolen worden.
0: Oké.
1: Het vindt helemaal niks.
0: Alle Argentijnen zetten nu de radio uit.
1: Ja, nou, dat is bij me ziek.
0: Ja. Stukje inburgering, maar dat die denken ook, we gaan weer terug. Vandaag weinig bewolking, het wordt overal zonnig. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. En temperatuur variërend van 23 tot 31 graden. Zo, dat is een lekker dagje.

0: Wouter, vuurwerk.
1: Nee, verbod is ingegaan, hè?
0: Ook klaar, hè? Alles wordt ons aan banden gelegd. Straks mogen we ook niet meer zenden.
1: Nee, dan zijn we klaar.
0: Illegaal zenden, dat mag al heel lang niet meer. Want anders heet het niet illegaal natuurlijk. Maar ik heb mijn geheime zender staat ook op zolder. Achter slot en grendel.
1: Oh, slim.
0: Ja, staat hij echt. Dit was muziek van Senna en

0: dat je Heb je even voor mij gaat spelen. Of noem eens wat anders.
1: Ja, Rutger.
0: Rutger van Marnoveld.
1: Geen zwoele zomernachten.
0: Of Helena.
1: Of geen Helena.
0: Beide ook een goede heer natuurlijk. Of dat Queen nog gaat spelen en dan zeggen van... alles mag, behalve de Bohemian Rhapsody.
1: Ja.
0: Dat zou heel gek zijn. Nou, dit weekend las ik in ieder geval dat Effe serieus op de Zwarte Cross mag optreden. Maar niet met hun wereldhit. Baila, baila, baila, baila. Baila de Gasolina. Bizar natuurlijk. Bijzonder nieuws. En daarom dacht ik, we moeten even bellen met de jongens. Even serieus. Ja, om ze nou allemaal aan de lijn te hebben, dat wordt iets te veel. Dus we bellen even met Stefan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik dacht toen ik het las, Stefan, goedemorgen. Dacht ik, ja, dit is een reclamestunt.
2: Ja, dachten wij ook. Dachten wij ook. Alleen tot nu toe geen andere reactie als nog geen Baila de Gasolina spelen op de Zwarte Cross.
0: Maar goed, de Zwarte Cross is natuurlijk wel... die zijn altijd wel van dit soort dingen, toch? Dan denk ik, van dit moeten ze toch... dit is een soort van... ja, toch reclame, uitmelken dit. Deze grap zo lang mogelijk tot jullie op podium staan natuurlijk.
2: Ja, nou, die gedachte hadden wij ook nog wel heel even. Alleen het lijkt tot nu toe... laat ik zeggen, hebben wij geen ander bericht gehad... als dat we gewoon een mail van hun directie hebben gehad... om het niet te doen. Ja, dan is het aan ons, denk ik, om in ieder geval aan te geven... dat wij hem vooralsnog niet spelen.
0: Nee.
2: En als hun zeggen zaterdag, jongens, het was een groot stunt, let's go... Dan zijn wij de laatste die het willen doen.
0: Maar dit is toch
2: gaan we ervoor.
0: Maar dit is toch heel gek, Stefan. Maar hoe zit dat dan? Want jullie, vorig jaar was natuurlijk een enorm succes. Sowieso, vorig jaar was het jaar van de hit. En de tent platgespeeld, elk festival. Maar waarom nu dit?
2: Ja, nou, precies omdat het vorig jaar zo vaak gedraaid is. Althans, dit is wat de Zwarte Cross aan ons aangeeft. Dus het is zo vaak gedraaid dat letterlijk hun personeel zegt... we zijn het beu en als we dit jaar nog een keer... heel het weekend lang Baila de Gasolina horen... dan stoppen we met werken of
0: geen idee,
2: dan willen ze niet.
0: Ja, maar zeggen jullie dan niet als band van ja, doei, dan blijven wij ook thuis?
2: Ja, nee, daar hebben we eigenlijk niet eens over nagedacht. Als zijn Zwarte Cross zaterdagavond is voor ons de mooiste plek om te staan. Het is een prachtige plek in de megatent.
0: Ja.
2: En iets waar we al jaren en zolang we daar geboekt staan al naar uitkijken. Maar iets wat we echt graag doen. En uiteindelijk gaat het ons om mensen vermaken, hè. Dat weet je. Wij willen een feestje bouwen en we laten die plek niet schieten. Dat vinden we toch echt...
0: snap ik.
2: Wij gaan gewoon voor... Spelen. Het allergrootste feestje zonder Baila Gasolina.
0: Maar dan ga je hem toch wel eventjes... gewoon even halverwege de set... dat je denkt, nou, daar zit iedereen... die gaat niet in megatent... en iedereen gaat op zitten wachten. Baila, baila, baila, baila. En dan toch...
2: Ja, nee, ja, laat ik het zo zeggen... we gaan het vandaag eens even echt goed met elkaar bespreken... hier het hele team. Want zaterdag is het zover.
0: Ja.
2: Ik vind het ook... het is een hele fijne club. We werken er al jaren mee met de Zwarte Cross en voor. Dus om er nu zomaar aan voorbij te gaan... vinden we denk ik ook wel echt vervelend. En we hopen gewoon dat het uiteindelijk nog gewoon mag. En dat we gewoon... als we zaterdagavond, weet je, dat iemand voor ons neus staat... net voor opgaan en jongens... dat was een goede grap van de week, let's go spelen.
0: Ja.
2: Dat is waar we nog steeds op hopen.
0: Maar je zegt, je speelt al jaren voor deze commissie, voor deze Zwarte Cross... Maar dan weet je toch ook, dit moet toch een grap zijn? Dat kan toch niet anders, Stefan?
2: Ja, nee, maar ze zeggen ook van... jongens, wij kennen jullie al zo lang als DJ Act. Jullie hadden al een plekje hier op de Zwarte Cross... voordat je Baila de Gasolina had. Dus, bij wijze van spreken, doe niet zo moeilijk. Maak er een vet feestje van. Zeg wat je nodig hebt. En laat die plaat achterwege.
0: Kun je niet een soort ballade van maken? Dat je hem balladen is hij dan.
2: Ja.
0: Dan
2: ja,
0: heel rustig. Heel mooi rustig. Dat
2: zouden we prima kunnen.
0: Ja.
2: Als we weten dat die gewoon gespeeld mag worden. We hebben allerlei versies. We kunnen. Dus het maakt ons niet uit. Alleen we willen niemand tegen de borst stoten. Wij zijn uiteindelijk een act die voor iedereen een feestje wil maken. En we willen daar niemand boze gezichten bezorgen.
0: Nee.
2: Dus wij willen gewoon of gaan spelen en dan misschien een keer minder of zo. Ja. Alles is bespreekbaar. Maar vooralsnog, geen bericht is, maar is geen Baila de Gasolina.
0: Stefan, ik heb wel eens in het leven dat ik dingen soms spannend vind. Of je gaat bungee jumpen of je moet... ik heb ook nog wel eens podiumvrees. Dan denk ik altijd van tevoren, wat is het ergste wat je zou kunnen gebeuren? Maar wat zou in jullie geval het ergste zijn wat er kan gebeuren als je het wel doet?
2: Ja, nou, als we echt de stekker eruit trekken en we staan op het podium en we hebben gewoon geen licht en geluid meer.
0: Ja.
2: En je staat daarvoor, weet ik, 10.000 man. En je kan je... Ja, ik weet niet, dat zou voor mij denk ik een verschrikkelijke afgang zijn.
0: Het is een nachtkaars uit, ja.
2: Ja, dus dan sta je daar en dan voel je, ja, denk ik gewoon wel kwetsbaar of zo. Ja. En, dus dat willen we ook voorkomen. Wat we vooral willen en is met ons bericht is... Hey jongens, weet dat we hem niet gaan doen. Vooralsnog, hè, tenzij de Zwartkals anders beslist. We gaan het niet doen. Maar we gaan er wel een groot feestje maken. We staan er ook gewoon. We gaan er vol gas voor.
0: Ja.
2: En meer confetti dan ooit. Alleen weet dat wij niet mogen spelen omdat de Zwartkals dat gevraagd heeft.
0: Oh. Nou, ik ben benieuwd hoe dit gaat. Maar het kan niet anders dan dat er 10.000 man staan... die alle 10.000 willen gewoon bijla horen. Kan niet anders.
2: Heel bijla. Nou, dat zou voor ons een mooi compliment zijn.
0: Ja.
2: Dus daar ergens hopen we daar toch op. En we hopen vooral dat het vanuit Zwarte Cross uiteindelijk gewoon mag. Ja. Hè? En dat we gewoon daar staan en één grote gekhuis ervan maken.
0: Nou, dat moet bijna wel. Zaterdagavond staan jullie hoe laat?
2: 7:15. Maar laten we even 7:00 hoop ik de kooltocht te krijgen dat we gewoon bijla mogen spelen.
0: 7:00 en dan gaat het. Dan moet je gewoon mee beginnen en mee eindigen. Dat kan niet anders. Of heb je een vervangen nummer inmiddels?
2: Nou, we kunnen natuurlijk onze tweede plaats via Escalada. Daar gaan we nu mee starten waarschijnlijk.
0: Ja. Ja.
2: En daarnaast draaien we gewoon muziek.
0: Ja.
2: En gaan we gewoon een vet feestje bouwen. En we hebben iets meer confetti besteld dan hiervoor.
0: Nou,
2: om het goed te maken.
0: Ja, precies dat. En nog even kort, Stefan. We hebben elkaar gesproken in Moergestel bij het muziekfeest op het plein. Ja. Is er nog gewerkt aan enige piratenmuziek van jullie kant?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, nee, daar zijn we mee bezig. Dus het is echt heel lastig om daar nu iets over te zeggen.
0: Ja.
2: Maar we zijn inderdaad volle bak met nieuwe muziek bezig. En wat we besproken hebben,
0: ja.
2: En dan zal ik het niet nog op de radio zeggen.
0: Nee.
2: Want we hadden al natuurlijk een paar mensen die ons snel voor wilden zijn.
0: Ja.
2: Dus we spelen zeker wat vette ideeën.
0: Oké. Hou mij op de hoogte, Stefan. Want ja, ik ben heel nieuwsgierig als zover is. En zaterdag 7:00. Gal gas geven, man. Kan jou het schelen.
2: Zo, ja.
0: Oké, dan groet aan de jongens.
2: Yo.
0: En succes zaterdag. Doei. Stefan van Even Serieus. Ah, wat denk jij, Wouter? Dan gaan ze toch spelen?
1: Ja, dat moet toch wel. Maar je kan toch niet anders?
0: Nou, ik roep al die 10.000 man op om in ieder geval aan te moedigen.

0: zo meteen het platenkoffertje in, Wouter.
1: Leuk.
0: Zonder enige titel of artiest te verklappen, voor welke zou je gaan als je mag kiezen?
1: Ik zou voor B gaan.
0: D?
1: B.
0: Oh.
1: B.
0: B, de B van Wouter.
1: Brakman.
0: Brakman, oh ja, dat is met jouw achternaam, ja.
1: Achternaam.
0: Ja, ja, ja. Wouter Brakman.
1: Ja.
0: Wouter Brakman. dus B, oké. Nou, stemmen kan nu al overigens, want je kan al kiezen in onze NPO-luister-app. Daar zie je de liedjes en zometeen hoor je ze hier even. In het noorden komt er regionaal nog wat laaghangende bewolking voor. Elders in het land schijnt de zon al lekker volop. Later vanochtend lost de bewolking ook in het noorden op. En vanmiddag is het overal ronduit zonnig. Matig, even kijken, matig aan zee, vrij krachtige noordenwind. Wordt het 23 graden op Texel, 26 in Groningen, 29 in Den Bosch en 31 in Maastricht. En morgen wederom een zonnige dag, dan 26 tot 33 graden. Verkeersinformatie van de ANWB. Rijd je op de N11 Bodegraven-Leiden, dan kom je tussen Alphen aan den Rijn en de aansluiting met de A4 een spookrijder tegen. Haal daar niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N11 Bodegraven-Leiden, kom je tussen Alphen aan den Rijn West en de aansluiting met de A4 een spookrijder tegen. Files op de A2, Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel, 12 minuten door een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein, 10 minuten. En de N230 Maarsen-Utrecht voor de aansluiting met de A27, 20 minuten.
2: NPO Sterren NL,
3: de nummer 1 van de zomer.
0: Yes, met de nieuwe van Likkepep, Circus Tent.

0: Lekker hè, René Schuurmans en Laat de zon in je hart. Nou, daar hoef je niet zo heel veel voor te doen, want het weer is al fantastisch. Zei het vanochtend vroeg al tegen Wouter, ik hoop niet dat we bouwvakweer krijgen.
1: Nee.
0: Bouwvakweer. Ik heb die term zelf bedacht hoor, maar dat is zelfs de bouwvak daar is. Dat al die mannen en vrouwen die zo keihard hebben gewerkt en die daar uitkijken om die 3 of misschien 4 weken wel vrij te hebben, dat dat dan in het water valt. Ja, dat is wel eens gebeurd namelijk. Dat was volgens mij een paar jaar op rij gebeurd. Vorig jaar weet ik zo even niet meer. Maar dat is wel eens. En toen dacht ik, ja, dat ik gooi die term erin. Bouwvakweer.
1: Bouwvakweer. Vind ik wel een mooie term, ja.
0: Mooi weer hebben we nu. En dat bouwvakweer, dat hopelijk blijft dat uit.
1: Ja.
0: Ja, dat iedereen maar een beetje van het mooie weer kan genieten. Want ja, met die dure tijden waar we in zitten, ik denk heel veel Nederlanders gewoon lekker in Nederland blijven.
1: Ja, tenminste, ik heb er laatst over gelezen dat met z'n allen meer aan het doen zijn.
0: Wel hè?
1: Ja, dat inderdaad door die hoge prijzen, wat je zegt.
0: Precies.
1: Dat we meer thuis blijven.
0: Ja.
1: Lekker weg in eigen land.
0: Niet vliegen, niet rijden. Nee, maar dat is voor niet iedereen natuurlijk, hè?
1: Nee.
0: Ik zal je zeggen, ik heb toch geen enkele vakantie gepland. Helemaal niks.
1: Helemaal niks?
0: Helemaal niks.
1: Oh.
0: Helemaal niks. Nee, ik weet het nog niet.
1: Je gaat gewoon, je ziet het dan wel.
0: Meestal ben ik wel van plannen. Maar wel vakantie. Maar dit heb ik niet gepland dit jaar. Dus ik ga een beetje op mijn bonnen fooi.
1: Oeh.
0: Ja, ja, spannend ook.
1: Vind ik wel, ja.
0: Ja, ja, ik heb er ook al een beetje slapelijk. Nee, ik slaap altijd wel goed. Ja, we zien het wel. Jij wel dan, ga je weg.
1: Ja, ga naar Spanje.
0: Oh, dat zei echt stom, ja. Zie je wel, dat is mijn geheugen.
1: Nee, ik weet het, ik ken je inmiddels.
0: Bizar is dat. Ja, en ik heb daar pilletjes voor.
1: Oh.
0: Maar die heb ik ook al weggegooid.
1: Oh, jij zou ook daar goed.
0: Ja, die heb ik al gegooid, want dat was troep.
1: Het is goed dat jij geen vrouw bent dan.
0: Hoezo?
1: Als je zo snel je pilletjes niet meer neemt.
0: Oh, zo. Nee, die pil. Nee. Ja, die had ik ook niet genomen.
1: Oké.
0: Ben een cowboy, hè?
1: Oh ja, ook maar.
0: Nee, oké. Maar goed, nu wij eruit. We gaan even naar de platenkoffer, dames en heren. We hebben er 3 in zitten en dit zijn de liedjes. Keuze A. Vroeger. And your place or mine. Gaan we naar jou of blijven bij mij? René Vroger, keuze B vandaag is een liedje van De Dijk.

0: Wel een hele mooie uitvoering van Peter Smulders. Je zal hem op vinyl hebben, dit liedje. Hebben ze. Laat me weten, waar heb je het meeste zin in? Wordt het A, B of C? Jij ging voor B, hè?
1: Ik ga voor B, inderdaad.
0: Okay. Nou, Wouter heeft gestemd. Hopelijk doe jij dat ook nog eventjes. Dan hebben we zo meteen alle stemmen te pakken voor 10 uur. Want 5 voor 10, dan gaan we één van deze drie doen. Dat wordt of René Vroeger, De Dijk of Peter.

0: Simon en Rosanne.
1: Marcel, heb jij nog een sterke mening hierover?
0: Ja, dat heb ik wel, ja. Leuk liedje. Hele sterke mening is dat. Het is 10:10. Lieve Leute, goedemorgen. Het is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Marcelo weer terug op de basis met Wouter.
2: Ja.
0: Wouter, die zit hier aan mijn zij. De komende weken, want Tien jaar die is ook met vakantie. Maar ik zie dat Tien is, die bemoeit haar overal mee. Die zit ook in de app, die is dan meestemmen voor de oude plaat. Ja, die kan het dan ook niet loslaten.
2: Nee, ze kan niet loslaten.
0: Dan denk ik, laat de boel de boel. Zet even een andere radiozender op. Hè, enjoy the moment.
2: Nee, maar, zit er niet in.
0: Ze is één met het geheel. Ja, dat is een mooie, Tinus.
2: Hard voor de zaak.
0: Hard voor de zaak. Straks gaat ze helemaal loeszoen natuurlijk op de cross.
2: Ja, die gaat helemaal van het padje.
0: Ja. Ik denk, haar kennende heeft ze alles al gepakt.
2: Ja, 100%.
0: Je heeft de koffers mee, daar word je bang van. Ik denk ook dat die caravan van hun een walk-in closet heeft.
2: Ja.
0: Een walk-in closet.
2: En een regendouche.
0: Een regendouche, denk
2: met
0: je ook, ja.
2: Zo'n spiegel met zo'n ledstrip licht.
0: Oh ja.
2: Dat denk ik.
0: Pimp My Caravan. Ja, mooi. We hebben 3 liedjes in het koffertje zitten. Er mag nog gestemd worden. Zou fantastisch zijn als je nog in de gelegenheid bent. Je hebt nog 4 minuten. Klinkt heel indrukwekkend zoals als je het hoort. Maar het is ook 4 minuten nog maar. We hebben... René Vroeger. Your Place Are Mine. Daartegenover De Dijk. Dansen. Dansen op de vulkaan. Dansen.

0: gaat over, dit gaat over 10 jaar, denk ik.
1: Ja, ongetwijfeld. Ja.
0: Maar met een lady. Peter Smulders op keuze C vandaag in de koffer. Je mag het laten weten in de NPO Luister-app. Wat mag het worden? René Vroeger, De Dijk of Peter Smulders? Dat zou je, zal het hebben. Een caravan met walk-in closet.
1: Ja,
0: daar heb ik nu iets bedacht.
1: Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik weet niet of het bestaat.
0: Er zijn units bij, hoor, van caravans. Ja? Ik zag er vorige week eentje op mijn tijdlijn. Dat stond bij 10 meter.
1: 10 meter aan caravan?
0: 10 meter aan caravan. Nou, zoek hem maar op, zeg maar. 10 meter caravan. Nou, dan denk je, ja, blijf dan thuis, weet je, of huur een huisje.
1: Ja.
0: Je bent toch ook aan het kamperen, 10 meter caravan mee. Of heb je 7 kinderen die nog een plek moeten hebben?
1: Ja, en heb je 10 meter caravan, ja. Dan komt er nog een voortent voor, daar komt nog een luifel voor.
0: Ja, dan moet je eens kijken wat voor voortent je moet hebben met 10 meter caravan.
1: Ja, zit je gewoon in een party. Nou ja, daar wordt dus menig evenement jaloers op wat voor een apparaat je dan hebt staan.
0: Daar zal toch echt wel een walk-in closet in zitten?
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Anyway, 8 voor 10, zometeen de uitslag van de koffer. Dit is de nieuwe Jeffrey Kuipers.
2: Ai, madre.

0: Martin Moreiro in mijn hart. We gaan er nog eentje doen, Wouter.
1: We doen er nog één, hè, ja.
0: In deze ochtendshow. En dan zo meteen na 10 uur gaat Emily lekker door. Want het is hier nooit stil bij sterren. Gelukkig niet. Het is ook altijd gezellig. En zo meteen gaat het door met Emily op volle toeren. Het laatste liedje voor 10 uur is met hoeveel procent?
1: 53% van de stemmen.
0: Welke?
1: En Peter Smulders, My Little Lady.

0: Deze man heeft heel veel leuke liedjes gemaakt. Peter Smulders. Als het koren staat rijp, is ook zo mooi van hem. Dit was My Little Lady. Was niet geheel origineel van Peter, maar wel een leuke cover. We gaan hem afvinken, afronden. Morgen maar weer.
1: Morgen weer, hè.
0: Vanaf 6 uur. Zometeen Emily op volle toeren. Doei.
1: Hey. Ja, oké, okay, hou doen. Ik kom toch niet in Brabant?
0: Nee, dat is ook zo. Dikke, dikke, doei,
2: doei. Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog steeds file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Ditmaal door een ongeluk bij Afrit Kerkdriel. 5 kilometer file, 25 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file. Op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarseveen en de A27 2 kilometer file.

0: We hebben het uiteraard allemaal over Justin de Wild en over Rutger van Barneveld. Maar vergeet Robert van Hemert niet met zijn zandloopster. Want ik kan je vertellen, de Ster NL Top 25, de lijst ter lijst. Op 3, Justin de Wild met Cheerio. Op 2, dus Robert van Hemert met zandloopster. En de nummer 1, die ga je zo meteen ook nog horen.
1: Emily's leven. Op volle toeren. NPO. Sterren NL.
0: Want wat een zwoele zomernacht was dat weer. Goedemorgen, mijn naam dat is Emily Sleven en je luistert naar een nieuwe Emily op volle toeren. Nou, op volle toeren je zomervakantie tegemoet. Een grote kans dat je dat al hebt, want regio's Noord en Zuid die zijn al lekker aan het genieten. En voor iedereen die in de regio Midden woont, die moeten nog heel eventjes. Zet hem nog even op, want voor je het weet is het ook misschien wel voor jou vakantie of in ieder geval weekend. Nou, zoals Robert Pater zegt, jaren komen, jaren gaan. Je hoort hem zo, maar nu eerst Sineke op Ster NL en ik doe wat ik wil. Ja.

0: Buma. Oh, jawel. En ik hoorde je wel meezingen, hoor.
1: Zomer, Sterren NL, jouw nummer 1.
0: Ja, en over vrienden gesproken. Als jij met een vriend of vriendin bijvoorbeeld naar de bioscoop gaat, betaalt ieder voor zich. Of ben jij dan misschien degene die alles betaalt? Nou, dat laatste kan je namelijk gelukkiger maken. Tenzij je achteraf gaat lopen zeiken wanneer diegene het dan weer terug gaat betalen. Maar bij een echte sterke vriendschap denk je, ach, weet je, dat komt wel weer goed. En dat, juist dat geeft je dus een gelukkig

gevoel. Dus eigenlijk het geven. Ja, dus lekker met je vrienden op pad gaan. En dan heb je de gelukkigste zomer van je leven. Nou, ik help je daar sowieso muzikaal bij met zometeen Gerard Joling, Damien van Os, maar niet eerst...

altijd goed om te blijven doen. Je dromenleven. Gerard Joling, je hoort het hier op NPO SterrenL. En afgelopen vrijdagmiddag belde Jan Paparazzi tijdens de SterrenL Top 25 de lijst der lijsten met Monique Smit om haar te verrassen. Want zij heeft namelijk deze week de paradeplaat in handen met Niet naar huis. En die hoor je zometeen na Jeroen van Zels met Ladder naar de hemel.

0: heb ik nou wel zin in.
1: Sterren NL, de hele zomer lang.
0: Ja, je luistert Emily op volle toeren hier op Sterren NL. En als jij nou iets wil aanvragen, dan staat de NPO Luister-app altijd wagenwijd voor je open. Laat het weten. Zo vraagt Mitchell of ik Jannes wil draaien met Laat de zon maar schijnen. Dat ga ik doen. En Sascha wil graag Mike Pietersen horen met Dat doe jij. Oh, die ga ik draaien. Ha. Komt voor elkaar. Maar eerst even het verzoekje van Pim, Pascal Redeker, en we gaan naar een paradijs.

0: koffieschijt. Dat gaat hij de hele dag ook doen. Het kan namelijk 27 tot lokaal zelfs 32 graden worden. Het is de derde hittegolf, jongens, van dit jaar. Nou, en vanavond en vannacht koelt het af. Kun je je ramen openzetten, want het koelt af naar 19 tot 15 graden. En daar word je blij van. Ja, Russo en Mart Hoogkamer die hebben daar een andere uitdrukking voor. Dat pakt mij.
1: Hé, Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 3 kilometer file door de controles, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland 3 kilometer file. Op de A28 Assen richting Zwolle staat 3 kilometer file bij afrit Westerbork. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook waarschijnlijk nog een half uur dicht. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 4 kilometer file en 20 minuten vertraging.

Kijk met weemoed aan de tijd dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles

Leven en je luistert naar een nieuwe Emily op volle toeren. Nou, ik hoop dat je een beetje kan genieten van deze hitte. Zo ja, nou, dan geniet er nog maar eventjes van. En zo nee, goed nieuws. Richting het weekend vanaf vrijdag dan verdwijnen echt die hele tropische temperaturen. En hebben we gewoon een Nederlands zomertje. Ja, hier en daar kan er dan wel een buitje vallen. Maar ja, hallo, dat is Nederland. Maar gewoon wel lekkere temperaturen. En wat past er nou beter bij dit weer? Zomerhits, cheerio!

wat als ik wat mis? Als dat toch is gebeurd, dan word je toch helemaal gek. Nou, trots. Ja, inderdaad, trots. Hij was namelijk vorig jaar de winnaar. En dat in de strijd om het muziekfeest. Een nieuw nummer uitgebracht. Tinto de Verano. Ik heb het over Joey Nieuw.

0: dat lachje nog elke keer na te doen. Ja, zo ging dat een beetje. Inderdaad, je hoorde namelijk Sander Kwarten en dat met zijn tapser hier op NPO Sterrenel Radio. Het is tijd voor jou. Laat even weten in de NPO Luister-app wat je graag wil horen. En wie weet gaan we deze zo meteen draaien na Bailando.
1: Hallo.

0: En dan komt-ie.
1: Alle woorden die zij ben ik al vergeten.
0: Tof.
1: Ik ben bijna
0: Jeffrey Hees op NPO Ster NL met zijn Bailando.
2: Ster NL, het ritme van de zomer.
0: Ai, ai, ai. Ja, in de NPO Luister-app heel veel, echt onwijs veel verzoekjes. Zo wil Patrick heel graag de Venga Boys horen met We're going to Ibiza. Oh, heerlijk. Dat ga ik zo meteen doen. Nou, Carola die zegt, hey Emily, mijn dochter en ik zijn het zwembad aan het opzetten in de tuin. En dat is best wel een flinke klus. Maar zodra we een frisse duik kunnen nemen, is onze dag weer helemaal gemaakt. Maar zou je Tino Martin willen draaien met of zonder jou? Dat ga ik ook doen. En dat ga ik doen na Henk Dissel met Waterpas bij Ster NL. Dat is ook wel heel belangrijk als jij je zwembad opzet, dat hij toch een beetje waterpas staat.

0: TikTok, TikTok.
1: Waar blijf je nou?
2: Nou, dat dacht ik ook al.
3: Nou, de lunch is in ieder geval gehaald door Wouter. Dat is in ieder geval één ding wat we in de pocket hebben. Afgelopen weekend de gender reveal van Wilbert Pigmans en zijn grote liefde. Hij had zelfs nog een heel mooi liedje gemaakt voor de baby. Want ja, wat zou het dan worden? Of wat gaat het worden? Nou, het wordt een meisje. Van harte gefeliciteerd, mevrouw en Mr. Toreador.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Afrit Budel doe je er 10 tot 15 minuten langer over. De A7 Groningen richting Duitsland vanaf Oudeschans door de grenscontroles 25 minuten vertraging. En dat is ook het geval op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Koenderberg sta je bijna 50 minuten in de file. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Venlo West en knooppunt Tiglia is je vertraging 5 tot 10 minuten door wegwerkzaamheden.
1: Emily's leven.
4: Een hele goede middag. Het is 12 uur geweest. Zometeen Stef Eckel en René Kars liever te dik in de kist. Maar eerst zijn we bij mij. Goedemiddag. Ja!

de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, je bent te kort voor jouw gewicht. En weet u wat mijn weegschaal zei?

Blik in de kist, je hoorde Stef Ekkel en René Karsten. Daarvoor Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. Een hele goede middag op volle toeren tot 1 uur. Zometeen Wolter Kroes, Wilfred Gené. Maar eerst Ferry de Lits en Ik laat je gaan.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Lara Mila en Had ik je maar nooit gezoend. Je hoort het hier op NPO Ster NL Radio. Zometeen hoor je hier Django Wagner. Waarom ben jij gegaan? Maar eerst André Hazes. Hier is Deel van mij. De man in de spiegel.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam door een kapotte vrachtwagen tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein. Een kwartier vertraging in 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door grenscontrole op de A7 vanuit Groningen bij de Duitse grens 4 kilometer file. En bijna een half uur vertraging. Net zoveel vertraging is er op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Ravenstein staat 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. A76 Geleen-Duitse grens, 5 kilometer file, 35 minuten vertraging.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Er det nej? Kom med. Stats for de vers kopje thee.
1: Vers kopje thee met Donny en René Vroger. Bon gepakt aan het begin van de Kort en Klein Show. Daarvoor nog Doe Maar met Één Nacht Alleen. Ik laat je niet alleen. De komende 3 uur ben ik bij je. Goedemiddag.
2: Kort en Klein. Sterren en Kort en Klein Show.
1: Vrienden, lieve mensen. Ik heb zo meteen

onze goede vriend Dief in de Nacht bij Sterren NL. Frans-Duits, Lange Frans, Tour de France. Hij had eigenlijk zoiets van, ik wil dat die plaat gewoon Hey Fransie heet. Maar ze hebben hem toch omgeklept. Hij heet Tour de France.

0: Twee weken geleden nu. Henk Dissel en bijna komt eraan, maar eerst Chris Bauer.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat een file tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein van 9 kilometer. 20 minuten is de vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Omrijden over de A13. A35 Almelo, Duitse grens tussen Enschede-West en de Duitse grens 4 kilometer file. En van de Duitse grens naar Enschede staat 5 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er ligt namelijk zand op de weg en tot een uur of 3 is afwisselend per rijstrook maar 1 rijstrook per richting beschikbaar. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat 10 kilometer file tussen Os-Oost en Knoop het Bankhoef. De vertraging is 20 minuten.

Luister dit Engelstalig weekend. Lee Towers en I Can See Clearly Now. Heb je zelf suggesties? Die zijn altijd van harte welkom. Ik heb een appje gekregen van Carolien. Carolien die zegt, ik wil heel graag deze horen. De nieuwe Gerrit Snijder, Cubaanse Café.

0: zijn ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dit was Morgen Wordt Fantastisch. Dries Roelvink zingt over Route du Soleil. Niet te verwarren met die hit van Walter Kroes. Het liedje dat heet Ik Kom Eraan.
1: Je foto naast mij op de stoel.

Vorige week woensdag opnames van het muziekfeest op het plein in Zwolle. En binnenkort in augustus op de Buis. Het was absoluut spektakel, mooi weer. En ik heb het voorprogramma gedaan tussen 7 en 8. Samen met Jan Paparazzi, dit was een van de klappers. Even serieus.

ja, de zon in mijn hart. Nou moet ik zeggen, ik ben niet vaak jaloers. Het is ook een heel slecht iets dat jaloers zijn. Maar ik ben toch wel een beetje jaloers op het lichaam van de volgende man. Hij is 30 kilo afgevallen, sportschool geweest, van alles gedaan. Sixpack gekregen, een beetje getand met een spuitbus, gok ik. Thomas Bergen, daar heb ik het over.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate de Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: meest gedownload, het meest bekeken via YouTube en uiteraard het meest gedraaid op de Nederlandse radio. Robert van Emert en Zandloopster vinden we vandaag op nummer 3. Nummer 2 is voor Justin de Wild en Cheerio. Nou, dan voel je hem al. Op nummer 1 vandaag, ook vandaag, Rutger van Barneveld en de klapper van dit moment, de nummer 1 in de top 3 om 3, Zwoele Zomernachten.
1: De top 3 om 3, nummer 3.

was hem, de top 3 om 3 van vandaag. De eerste van de week, 13 juli 2026, de maandagmiddageditie. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernacht op nummer 1. Justin de Wild, de nummer 2 met Cheerio. En Robert van Hemert op nummer 3 van

Maker, je hoorde Zomernacht in Griekenland. En wat zou ik daarvoor moeten doen? Een nieuwe single zit eraan te komen en die heet Lusu. Sterren NL, wie er ook aankomt, is Jan Paparazzi. Je hoort hem straks vanaf 4 uur met The Legendary Jan Paparazzi Show. Maar nu Nelis Leeman. Wie denk jij wel wie ik ben?

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Kelpen-Oler staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een half uur. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Een kapotte vrachtauto bij Rijswijk Plaspoelpolder. Hierdoor heb je een half uur vertraging en dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Van de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles een half uur extra reistijd.

Carla van der Veer. Carla van der Veer die wil graag deze plaat horen voor haar collega. Die heet Hans de Bruin. Dat gezegd hebben, de maandagmiddag. Jan Amant, een uur of 7 uur. Klimaatneutraal in de Jan Paparazzi Show. Hoe is het weekend geweest? Leuk geweest? Ja, ik had zelf een klusje gisteravond. Een fantastisch gebeuren rondom Yves Berendsen bij Royal Park in Soestdijk. Paleis Soestdijk, daar gebeurt het allemaal. Dat is een week. Voor Carla van der Veer. Carla van der Veer die wilde graag deze plaat horen voor haar collega. Die heet Hans de Bruin. Dat gezegd hebben, de maandagmiddag. Jan Amant, een uur of 7 uur. Klimaatneutraal in de Jan Paparazzi Show. Hoe is het weekend geweest? Leuk geweest? Ja, ik had zelf een klusje gisteravond. Een fantastisch gebeuren rondom Yves Berendsen bij Royal Park in Soestdijk. Paleis Soestdijk, daar gebeurt het allemaal. Dat is een week lang. 8, 9 dagen zijn er allerlei optredens.

Dus mijn stem is niet helemaal je van het. Dus ik zit zeg maar op 90%, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik gooi er even een plaatje bij vandaag in de Jan Paparazzi Show. Dat gezegd hebben, dan zeg ik hallo, hallo, Corrie Tuk. Ook jij bent erbij vandaag in Deventer. Leuk dat je luistert naar Sterren NL Radio.

niet zo goed voor de bal. Maar dit is de Jan Paparazzi Show op Sterren NL. En Jan, kom op man, draai die platen nog. Kijk, je mag kiezen. Of iedereen de plaatje voor de bal. Nou, wie daar

0: Amsterdam. André Hazes, en die wil even iets tegen ons allemaal zeggen.
1: Hoi, ik ben André Hazes en onderweg naar huis kan je maar naar één ding luisteren. En dat is de warme, zwoele stem van Jan Paparazzi op Sterren en
0: Is dat aardig of niet van onze André? En aardig is het ook bij Bram van Dijk in Rotterdam. Want die zegt, Janneman, draai even iets van Frans Bauer. En dan met name een plaat die je niet zo vaak hoort bij jullie. Ik heb de hele nacht aan jou gedacht. Ik heb namelijk een nieuwe relatie. Ze heet Wilma. En ik heb de hele nacht aan haar gedacht. Oh. Kijk eens aan. Nou, dan is dit een mooie plaat om het even te vieren op deze maandag.

Park Soestdijk. Iedereen vond het een fantastische avond en dit was een van de hoogtepunten. Zijn klapper heette Als ze danst. Yves Berendsen. En straks draai ik uiteraard ook de nieuwe single van Yves. Dat doen we dan na 6 uur in de Jan Paparazzi Show. En wat past er beter achter Yves Berendsen en Als ze danst, wordt alles anders dan deze fantastische plaat van Maan en de Goldband. Stel je voor, stiekem.

0: lekker lekker in de zon.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Meerdere files vallen op. Te beginnen met de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar over de N14... N44 en de A44. Van de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Een Rijswijk Plaspoelpolder 40 minuten op onthoud door eerdere bergingswerkzaamheden. Van de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. De A27 Almere richting Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 40 minuten op onthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu een uur vertraging.
5: Jan Paparazzi. Daar was geen woord Spaans bij, dames en heren. Goedemiddag.

maanden voor, dus doe het niet. Gewoon luisteren weer vrijdagmiddag tussen 2 en 4 naar de Eerlijke 25. Dan hoor je waar er zelf waar hij staat. Als hij er nog in staat, ik denk het wel, want hij stond afgelopen vrijdag uit mijn hoofd op nummer 12. De bankzitter en de multimiljonair hadden we daarvoor niet. Pascal Redeker en Kijk om je heen. En de tijger van de kroeg, een hit uit het begin van dit jaar 2026. Gezongen door Martijn Leopardi en Mikey Mike Versteeg. Fred van der Waals, die zegt: goedemiddag, Sterren in Radio. Janneman, draai jij Romana nog? Ja, die ga ik zeker draaien zo meteen, Romana. Even kijken, Simon Raukema is er ook bij. Die woont in Sneek en die zegt: heb jij nog een plaat van Justin Wildjan? Cheerio, cheerio, komt er uiteraard aan. Er was nog iemand die cheerio aangevraagd had. Dat was René Struik, die komt er dus ook aan. René, geen paniek. Cheerio hoor je sowieso een paar keer per dag hier bij Sterren in Radio. En Ria Montfrooy, die zei: Jan, ik heb behoefte aan een plaat van Samuel Welten. En het liefste zijn plaat Alles kan kapot, want ik ga de relatie van mijn... Oh, je gaat de relatie stuk.

Stel, vanmorgen woensdagmiddag, dan is hij hier, woensdag de 15e. Dan zit hij een uur lang hier bij Sterrenl Radio, Wesley Klein. Tijd geleden dat hij langs geweest is, dus langsgekomen is. Dus veel te bespreken met hem woensdagmiddag tussen 4 en 5. Wesley Klein, over onder andere zijn nieuwe single bij Janneman. Zometeen heb ik Benny Nijman. Maar eerst heb ik een hele mooie plaat van Sieneke. Een hele zwoele plaat voor iedereen die een geheime liefde heeft.

0: vers op het plein in Zwolle. Jan is met Eleonora, dat is een damesnaam. Ik ken geen enkele dame die Eleonora heet. Ik had vroeger in Rotterdam een buurvrouw die had een papegaai die heette Eleonora. Maar verder kom ik niet. Nee, niet over menselijke wezens, zeg maar. Mocht je Eleonora heten of mocht je een Eleonora kennen, laat het even weten in de app van SterrenL. Kan ik het even meenemen na 6 uur zometeen. Oude van Jannes, die het nog altijd goed doet, dus dat was Eleonora. En daarvoor hadden we dromen, alleen maar dromen van Sineke. 17:15 bij Janneman in de Jan Paparazzi Show. Dat betekent altijd tijd voor een plaat van Benny Nijman. En ik ga er nu eentje draaien op bezoek. Ik weet eerlijk gezegd niet meer voor wie, maar het is een plaat die ik nog nooit gedraaid heb bij SterrenL. In al die maanden, Benny Nijman. En dat was inderdaad de vraag of ik deze keer wilde draaien in het Limburgse dialect. Doe bist mijn schönste kadeuske. Ik doe mijn best, hè. 17:15, Benny Nijman. Bij SterrenL.
1: Jan Paparazzi.
2: Die veel met de grote droom midden in die leven. Die had ze

0: En waarom dan? Ik weet het zeker. Ik weet het heel zeker van binnen.
1: Ik kan niet zonder jou.
0: Klappertje uit de jaren 80, uit 1983, van Canyon uit Volendam. Oude hit van de Italiaanse zanger Toto Cotugno. Italiano werd Als ik maar bij jou ben in 1983. En daarvoor hadden we Cheerio uit de top 25 uiteraard. Die grote hit van de verrassing uit Veenendaal. Jester de Wild. En ja, ik had het beloofd, hè, voor zessen nog. Opnieuw een plaat van de man die gisteravond fantastisch aan het werk zag in Soestdijk. Yves Berendsen. Met zijn nieuwe single, Ik krijg kippenvel als ik deze plaat hoor. Misschien

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De Organisatie voor de Rechten van Migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar we zijn nog verre van filevrij. Meerdere files vallen op, waaronder de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met 35 minuten vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor knooppunt Everding een half uur oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A76, alleen richting Aken, door grenscontroles 50 minuten extra reistijd.

Nieuwe single van Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen. Nou, is mooi, hè? Want al je bezit is onderweg naar de volgende eigenaar. Dus hij neemt alvast een voorschot over het, het ontspullen van de dingen in zijn leven. De nieuwe Nelis Leeman. En daarvoor hadden we Mike Petersen. Goede plaat, dat je het even weet. Want dat doe jij, zong hij zojuist hier. En dan twee plaatjes na 6:30. Plaatje uit mijn eigen collectie uit 1984. Meegenomen van thuis. Willem Duin ga ik draaien met het grappige nummertje. Wat maakt dat nou uit? Ja, dat is echt zo'n typisch Willem Duin nummertje uit de jaren 80. Hij maakte dat in de zomer van 1984. En het gaat weer over hemzelf. Ja, Willem Duin, die kennen we uiteraard allemaal wel van Wouter McNeil, denk ik. Geboren in Haarlem, 31 maart 1937. Overleden in Emmen in december 2004. Al een tijd niet meer onder ons. Hij zat in Wouter McNeil en maakte... Het was natuurlijk een drukbaasje, laat ik het zo zeggen. Hè? Hij maakte regelmatig bonje met mensen en hij, nadat Wouter McNeil opgeblazen werd eigenlijk door zijn toedoen, ging hij toch in de jaren 80 solo-singeltjes maken in het Nederlands. Best bijzonder eigenlijk, meest bekend nog denk ik van Willem met zijn grote handen en zijn bek vol gouden tanden. En daarna maakte hij nog een hele rits van Nederlandstalige grappige singeltjes die niet iedereen kent. Denk eventjes aan titels als Ik word ziek van Aerobiek. Ja, dat ging over aerobic dancing zeg maar in die tijd, jaren 80. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort, zong hij. Hij zong over zichzelf. Wat een rare man. En hij zingt hier weer over zichzelf met Wat maakt dat nou uit? En dat is weer zo'n liedje wat hij zelf gemaakt heeft op een bestaande Engelse melodie. Een Nederlandstalige tekst. Hij schreef het zelf in 1984. Productie was een ander van Wil Hubé. De man destijds van José Hubé van Luf. En het plaatje werd op de radio gedraaid. Werd ook nog een klein hitje, maar je hoort het eigenlijk nooit meer. Maar het is gewoon een hele grappige plaat van een man die zichzelf in de Nederlandse taal nooit zo serieus nam met zijn liedjes. Maar toch hele leuke liedjes heeft afgeleverd. Willem Duin. Ik draai het graag met alle soorten van genoegen vandaag. Uit mijn eigen collectie in de dagelijkse radiorubriek. 6:30

0: Nou, het is een plaat van een aantal jaren geleden al, maar ik heb hem eigenlijk pas ontdekt een paar maanden geleden. Hoe mooi dit is. Hoe deze plaat toch wel wat losmaakt hier bij Sterren NL in de show van Jelleman, jouw hand. Een hele mooie plaat van Guus Meeuwis. Guuske, van een bril of 10 geleden van hem ondertussen alweer. Maar het blijft een mooie plaat. Altijd een beetje kippenvel. Zeker aan het eind van de show van Jelleman. Het is bijna 7 uur. Dus we gaan inpakken en wegwezen. We gaan afschalen naar Guus en het prachtige nummer jouw hand. We gaan de Bietenbrug op.
1: Ja, het is voorbij gevlogen.
0: Dat kan je wel zeggen vanaf 4 uur. Uiteraard klimaatneutraal.
1: De show van Jelleman.
0: De show van Jelleman voor vrienden.
1: Maar je moet mij
0: luisteraars, dat was hem voor vandaag. Inpak en weg.

0: Geniet van de lange avonden. En wat mij betreft graag tot morgenmiddag 4 uur.
1: Het begon als een mooie droom. Voor altijd samen.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Bye bye.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójó kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójó de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.